0: Ja, en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door

0: was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Fysi Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het
4: gevoel van hier. Omroep Brabant.
5: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: Rebel Rebel, David Bowie op deze vroege zondagmorgen. Goedemorgen dus.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Dat klopt, daar luister je naar Nu Al Wakker, de extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. Ook op de zondag aanwezig met heel veel fijne liedjes in aantocht. Dadelijk natuurlijk weer een Ik Hoef Helemaal Niks Vandaag plaat. Even een klein beetje ontspannen. Natuurlijk ook, eens even kijken, Maarts Muziek in Moerstaal, maar dat is pas volgend uur. En verder het uitgebreide weer en heel veel fijne liedjes. Dat is het allerbelangrijkste.

0: laten we wel wezen. Met dit uur onder andere Bruno Mars, John Legend en Don McLean. Om maar even wat te noemen. Peter Gabriel met Sledgehammer hoor je zo meteen. Eerst naar een bandje dat helaas niet meer bestaat. Die hadden van mij nog wel wat liedjes mogen uitbrengen, maar het bleef bij één album. En toen kregen ze mot en ruzie en is het uit elkaar geklapt en nooit meer bij elkaar gekomen. Leave en Wonder Woman.
1: Wakker worden in het weekend.
2: Nu al wakker met Maarten Kort.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: En dan denk je, heel langzaam wordt het geluid zachter. Ze zullen er wel mee stoppen. Maar nee, dan komt er nog een soort nazit eigenlijk. En dan nog maar een eindklap ook nog. Sledgehammer van Peter Gabriel. The Backstreet Boys.
1: Yeah.
0: And I want it that way. Hier op Omroep Brabant. You.

My Soul, Bruno Mars. Het weer in Brabant, ja, daar kunnen we op zich best kort over zijn. Best een aardig weekend, maar het is wel een stuk frisser dan vorig weekend. 14 graden en er kan hier en daar nog wel een buitje vallen. Al hebben we de beste papieren van het land. Vooral het noorden, daar is het wisselvalliger. Dus misschien gaan we de zon ook nog wel een beetje erbij krijgen. 14 graden en dan de nieuwe week. Ja, die start best aardig hoor, want de temperatuur gaat oplopen. Het blijft ook droog. Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 graden. En ja, verder een niet echt wisselvallig weer in aantocht. Voor zover ik nu kan kijken. Dus, nou, prima. Hier en daar misschien nog slalommen om een klein regendrupje, buitje, dingetje heen. En verder rustig, rustig herfstweer. Dat voor wat betreft het weer. Dan nu naar Lady Antebellum. Een van mijn favoriete liedjes misschien wel uit de jaren 10. Ik vind dit zo'n lekker liedje. Het heeft alles. Het heeft melancholie, het heeft liefdesverdriet, het heeft een vleugje dronkenschap er ook nog in. Want ze is een beetje tipsy en dan gaat ze bellen met allerlei liefdesverdriet. En

Get out of your lazy bed. Ja, mocht je erin liggen en denken van nou, ik ga er maar uit. Kom er dan inderdaad uit en volg dat advies op. Het is nu al wakker waar je naar luistert. Met nu Lenny Kravitz.

0: Kijk eens, Alex.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
4: Will you sit down? Scratching and give me a beat.

0: Het is tijd voor een klein momentje voor jezelf.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: En het is een romantisch momentje. Want deze man is volgens mij heel romantisch. Althans, ja, dat denk ik aan de liedjes te horen. Wie weet is het wel gewoon een hork thuis. Kan. Dat kan ook. Dat weet ik niet. Dat moeten we aan zijn vrouw vragen. Maar hij schreef dit liedje wel voor zijn vrouw. En ja, goh. Hij zal toch een liedje als dit voor je schrijven, zeg. Dat je echt alles van hem bent. Het is, je maakt hem compleet. Het is een en al liefde. Even de boel laten. Even 3 minuutjes voor jou. En kijk je partner aan. En denk, oh, you're all of me. Dit is John Legend.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

0: van Legend.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: En een heel mooi liedje nu van een band die eigenlijk nooit echt hits heeft gescoord in de top 40. Dat is heel vaak in dit segment. Er zijn zoveel mooie liedjes die nooit hits worden, maar wel echt de moeite waard zijn om even een klein spotlightje op te zetten. Nou, in dit geval The Arctic Monkeys. Een band uit Engeland met een zeer bijzondere, charismatische zanger, zou ik bijna willen zeggen. Alex Turner. Ik denk dat die best nog wel eens wat bijzondere muzikale dingen kan gaan doen, al is het al een tijdje stil rond hem. Die brachten jaren terug AM uit. Is misschien wel de beste plaat die ze ooit hebben uitgebracht. Maar nou, daar kun je over discussiëren. Het is wel een fantastisch album, 2013. En daar staat dit liedje op. Het heeft iets nachtclubachtigs. Je ziet de rookwalmen opstijgen. En ergens wordt een whisky puur ingeschonken. En het is allemaal met dik velour bekleed. Do I Wanna Know? The Arctic Monkeys.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

over onze meest beroemde inwoner ooit, denk ik, Vincent van Gogh. De Brabantse schilder natuurlijk, die wereldberoemd werd. Don McLean hoorde je. Dan het laatste liedje van dit uurtje. Daarna nog een vol uur te gaan natuurlijk. We blijven daarvoor in Brabant. VOF de Kunst, jaren terug, een paar jaar terug, kwamen ze ineens met een nieuw singeltje uit, vanwege het jubileum. En dat smaakte ontzettend naar meer, maar het bleef daarbij. En dat is nou jammer, want ik vond dat zo'n leuk liedje. En ik heb hem er maar weer eens bijgepakt. Beter dan dit. VOF de Kunst.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: al wakker, Maarten Kortlever.

0: The Killers en Human.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Hele goedemorgen. Uurtje 2 van Nu al wakker. Je bent erbij en dat is mooi, want ik heb fijne liedjes voor je in de aanbieding. Straks natuurlijk, dan moet ik niet gaan struikelen. Maarten's muziek in je moerstaal. Even een liedje in onze eigen taal op het podium hijsen en daar wat over vertellen. Verder de Rolling Stones. Ik zie James Morrison. Ik zie Brandy en Monica. En ook nog The Love Affair uit de jaren 60. Allemaal fijne liedjes. Allemaal prima om bij wakker te worden. Zometeen Robin Beck, die hoor je dadelijk ook nog. Somber Undressed komt eraan na Lionel Richie. This is Do It To Me.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

0: je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

Somber, de wereld ligt aan zijn voeten, want is een van de populairste artiesten op dit moment. En Undressed. Zometeen Maarten's muziek in je moerstaal. Even een liedje in de eigen taal. En dat is er eentje, die was ik eigenlijk bijna vergeten. Ja, ik zag hem staan in één keer in de muziekbak en toen dacht ik, oh leuk!

0: Robin Beck and First Time.
1: Maartens, muziek in je moerstaal.
0: Ja, elke zondag even iets in het Nederlands. Overigens ben ik al goed aan mijn trekker gekomen, want gisteren een Nederkoen gedaan. En dat is 2 uur in het Nederlands. Dat is altijd een feestje. En nou ja, Koen is op vakantie, dus ik mag hem vervangen. Maar hier dan een klein dependance filiaaltje. Zo even een liedje in het Nederlands. En ik vertelde net al, ik was hem vergeten eigenlijk. En ineens zag ik hem staan en dacht ik, oh ja, dat is een leuk liedje inderdaad. Hij brak door als brutale presentator in het clubje van Bart de Graaf. Bart de Graaf, die kleine man van de omroep BNN. Die begon en die zocht en die begon een omroep en die zocht mensen. En Eddie Zoe kwam erbij. En die maakte allemaal hele geinige, rare, onorthodoxe televisie. Wat we tot dan toe eigenlijk niet kenden. En daarmee werd hij heel populair. Maar hij had een hobby. Meer dan een hobby eigenlijk. Want hij zong ook heel graag. En ineens was hij daar met een liedje in de Zero's. En dat werd nog een hit ook. Eddie Zoe en Bijna. Ja, die waren we bijna vergeten. Weer even hier in de spotlights. In Maartens Muziek in je moerstaal. Bijna.

0: croissantjes in de oven, sinaasappeltje geperst en de radio aan.
1: Nu al wakker?
0: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

James Morrison en Wonderful World. Dan nu, ja, inmiddels een hele grote hit in Nederland, maar het heeft ontiegelijk lang geduurd. In Amerika konden ze er al geen genoegen van krijgen. Werd het echt een gigahit zoals ze daar nog zelden hebben gezien. En nu valt Nederland ook voor Ella Langley en Choosing Texas.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Yogo, Yogo. Ja, Miss You van de Rolling Stones. Ik kreeg gelijk weer jeugdsentiment.
1: Duizend mijlen onder zee zit het man op de visie.
0: Yogo, Yogo. Ja, je mag er reclame voor maken, want voor mij bestaat het niet meer. Maar het is toch geweldig, Yogo, Yogo. Altijd als ik de Stones hoor, dan moet ik daaraan denken. Goed, terug naar waar we mee bezig zijn. En dat is gewoon lekkere muziek draaien. Dit is Billy Joel en The River of Dreams.

0: back on the chain gang, The Pretenders. Het zit er zo'n beetje op, ja. Einde van deze Nu al wakker op de zondag. Ik ga weekend vieren, althans nog een dag in ieder geval. En het stokje overdragen aan Christian Westerveld met weekend. Hij neemt je mee tot 12 uur. Daarna dan is Stef er ook weer met Stef Special. En helemaal aan het eind van de middag dan gaan we 2 uur lang de Brabantse Tour op. Er wordt heel veel mooie muziek gemaakt in onze eigen provincie. En dat is lang niet alleen dialectmuziek. Nee, dat is zo goed als in alle talen en alle stijlen. En Hubert Mol die gidst je elke zondag door, nou ja, dat oerwoud aan prachtige liedjes. De een bekend, de ander wat minder bekend. Maar er wordt gewoon heel veel moois gemaakt. Maak er een hele mooie zondag van. En ik spreek je dan graag volgende week weer. Houdoe!
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Short. Jelle.
3: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het is precies 9 uur geworden, zondagochtend. Van harte welkom bij Weekend. Eens even kijken naar hoe het op de weg eraan toe gaat op deze vroege ochtend op de zondag. Het gaat allemaal nog lekker. Er zijn wat wegafsluitingen. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joos en Eurmond. Daar zijn al het hele weekend werkzaamheden. Ook op de A27 werkzaamheden Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Op de A59, dat is wel even belangrijk, drukke weg ook Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen knooppunt Empel en Sechtoverbos Maaspoort wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg daar dicht. Dus word je omgeleid. En het zorgt ervoor dat je daar niet in terecht komt, want het omrijden daar is best wel lastig. Wij gaan zo van start met Weekend. Leuk dat je er bent. Christian die is er wel, maar niet hier. Die is in Eindhoven. Daarover straks meer. Daar vindt vanochtend de marathon plaats. Dat zal ook wel een beetje de rode lijn zijn in deze komende uitzending. En zometeen hoor je dit. Een sportief liedje. The Dire Straits. Zometeen in Weekend.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
12: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
11: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauman.nl/mazda.
12: De verfkampioen.

0: spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Weekend. John van Groenhoven.

The Dire Straits en Walk of Life. Een liedje dat je, als je in de jaren 80 MTV aan het stad niet omheen kon. Gewoon. Nee. Weekend. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Het is 9:10. Ja, normaal hoor je Christian op dit moment. Die is wel aan het werk, maar die hoor je straks. Of beter gezegd, die is in de marathon. Bij de marathon in Eindhoven. En die gaat daar verslag doen voor televisie straks. Die uitzending begint overigens om 9:55. Er waren wat vragen al van mensen in de app die daarop zitten te wachten. Maar ander goed nieuws is dat wij al daar contact hebben. Want onze verslaggever

0: Jan Pils is daar aanwezig. Tussen die ruim honderdduizenden toeschouwers en tienduizenden hardlopers. Jan, hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, John.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Er wordt al gelopen, hè?
1: Exact. Om 8:30 zijn de eerste lopers het parcours opgegaan. Dat zijn de mensen die de kort marathon gaan lopen. Dat is natuurlijk niet helemaal de volle marathon. Maar toch respect allemaal. Want ja, je moet het toch maar doen. Het is een prachtige dag. Ik kijk omhoog. Het is strak blauw op dit moment. Klein wolkje daar aan de oostkant van Eindhoven. Maar verder ziet het er fantastisch uit. En iedereen is er klaar voor. Als je hier om je heen kijkt. Ik sta bij de start ondertussen. Hier wordt opgesteld voor de hele marathon. En dan zie je mensen om je heen die volledig in gear zijn. Helemaal prachtige schoenen. Hele strakke pakjes. En ja, helemaal voorbereid op die marathon. Maar daar staan er ook mensen bij zoals Levi en Stan. Ja, je hebt wel hele mooie schoenen. Maar Levi, je staat hier gewoon in je oranje shirtje. Ben je wel goed voorbereid?
2: Ik ben heel goed voorbereid, ja, absoluut. Ik heb er heel veel zin in. En ik ga er vol tegen gaan, ja.
1: Je staat nog een beetje met je handen in je zakken. Dat is dadelijk natuurlijk anders. Waar kom je vandaan trouwens?
2: Helmond kom ik vandaan, ja.
1: Goed getraind?
2: Absoluut, ja.
1: Maar hoe doe je dat?
2: Ik probeer rustig op te bouwen. En gewoon steeds meer kilometers te gaan lopen. En dan tot de 30 ongeveer. Dat is me verteld dat het goed punt is om op te stoppen.
1: Dat is je verteld?
2: Ja, inderdaad.
1: Je hebt de ervaring nog niet?
2: Ik heb geen idee. Nee.
1: En wat het wordt de eerste keer?
2: Dat wordt mijn eerste marathon, ja.
1: Oké. Ik kan me voorstellen dat je daar tegenop kijkt. Hoe is dat voor jou, Stan?
2: Ja, voor mij is het ook de eerste keer.
1: Oei. Ja, waarom staan jullie er nog zo'n beetje zo bij? Die andere mensen, hoe kijk je daarna? Die hier helemaal zo strak in het pak staan.
2: Ja, nee, dat is ik zo eigenlijk. En Maastricht begint dit jaar de eerste heb ik gerend. Maar die is er nu doorgegaan. Ja. Dus nu is het de eerste geworden.
1: Oké, dus je was al langer voorbereid. Maar dan heb je dus al die conditie moeten volhouden al die tijd.
2: Ja, zeker. Het was wel taai om door te blijven trainen dan. Want je hoopt het dan even te kunnen wachten dan weer opnieuw op te bouwen. Maar dat is nu toch eigenlijk een half jaar door blijven gaan. Dus ook wel blij als het dadelijk erop zit, toch?
1: Zeg, hoe voelt het nu in de beentjes op dit moment? Want zometeen, over een klein kwartiertje, dan gaan jullie van start. Je staat trouwens in de eerste reeks, geloof ik, hè?
2: Inderdaad, ja, zeker. Ja, de benen voelen wel een beetje gespannen, maar wel fris. Ik heb een tijdje niet gelopen. Zoals ik zei, ik heb heel veel zin in. Dus op de adrenaline gaan we gewoon en dan gaan we kijken hoe ver we het halen.
1: En is er dan ook een tijd waar je aan wil houden? Of denk je van, nou, maar als ik het maar überhaupt haal?
2: Dat is natuurlijk inderdaad zo. Het voornaamste het überhaupt halen, maar 3:30. 30 is wel mijn streven, ja.
1: Doe maar.
2: Ja,
1: dat is best snel, hoor.
2: Ja, ik ga het zien. Ja,
1: en Stan?
2: Ja, voor mij is eigenlijk hetzelfde.
1: Oh, jullie blijven een beetje bij elkaar lopen.
2: Ja, als dat goed is wel, ja.
1: Maar het grappige was, ik begrijp, jullie hadden elkaar nog nooit eerder gezien. En hier staan jullie dan ineens bij elkaar. Dat verbroedert ook echt, hè? Hier.
2: Absoluut. Ja, zeker weten, ja.
1: Nou, kijk om de mensen om je heen. Het staat helemaal vol. Heel veel succes alvast. Wat je al zei, John, niet alleen die 38.000 lopers die gaan lopen. Niet allemaal natuurlijk de volledige marathon. Het gaat over 38.000 lopers die gisteren ook al meegelopen hebben. En vandaag mee gaan lopen in al die verschillende afstanden. En dan zijn er nog ongeveer 200.000 mensen die langs de kant gaan staan aanmoedigen. Die zijn er ook heel veel. En die heb ik vanochtend ook al heel veel gezien. Het wordt gewoon één groot feest vandaag hier in Eindhoven. En bij Omroep Brabant kun je daarvan meegenieten.
0: Nou, tot straks Jan, dankjewel. Jan die volgt het voor ons allemaal in Eindhoven. En wij houden je daarbij op de hoogte hier bij de radio. En straks vanaf 9:30 ook op de televisie. En ik heb lekkere liedjes voor je. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. Ike en Tina Turner komen eraan. Na Taylor Swift.

0: Ike en Tina Turner en Proud Mary. Nou, heel veel mensen zullen reikhalzend al dagenlang uitkijken naar het weerbericht als het gaat over het lopen van de marathon. Maar ook aan langs de kant staan, je hoorde net Jan Peels al, die is daar. 200.000 toeschouwers die daar staan. En alles wat je dan wil is in ieder geval lekker weer en dat het droog blijft. Nou ziet het hier in Eindhoven er al aardig uit. Het zonnetje schijnt een beetje. Maar Floris Lafebre van Weerplaza, die weet precies hoe dat verder gaat lopen vandaag. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John. Ja, het ziet er best wel aardig uit vandaag, hoor. Waar het midden en noorden van het land momenteel met talrijke buien te maken heeft en ook een stevige wind, valt momenteel in Brabant reuze mee. We moeten wel rekening houden met een enkele kortdurende bui, maar veelal is het veel vaker droog met zonnige perioden. En de komende uren zijn er ook wat stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En op de meeste plaatsen blijft de rest van de dag gewoon droog. Misschien in het uiterste noorden, dus in de regio rondom Den Bosch, valt er een enkele bui, maar die zal wel snel wegtrekken. De temperaturen die vallen wel wat tegen. Momenteel is het aan de frisse kant met zo'n 9 of 10 graden. Bij een meest matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag tijdens de marathon is het dan 14 of 15 graden slechts.
0: Daar hebben we volgens mij wel een hele koude nacht achter de rug.
1: Ja, afgelopen nacht lag de temperatuur tussen de 5 en 7 graden. Maar komende nacht verloopt de nacht nog veel kouder, John. Want de temperatuur gaat als een baksteen naar beneden. Na zonsondergang krijgen we te maken met een hele koude luchtsoort. En daarin kan de temperatuur dalen naar waarde rond het vriespunt, vlak bij de grond. Dus dat wordt echt eventjes bibberen geblazen morgenochtend voor de vroege vogels. Kan er morgen ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. En die handschoenen en dikke jas hebben we morgenochtend op de fiets echt nodig. Want het is echt behoorlijk fris. Maar na zonsondergang warmt het wel snel op morgen. Het wordt wat warmer dan vandaag met zo'n 17 of 18 graden. En morgen blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon en enkele wolkenvelden.
0: Nou, hoorde ik jou volgens mij al een stiekem in mijn oor fluisteren dat we volgende week nog een hele aardige week krijgen.
1: Ja, we krijgen echt een hele mooie week inderdaad. Dinsdag wel tijdelijk een dipje, want dan trekt er een zogenaamd warmtefront over. Tijdelijk is het dan wat vaker bewolkt en wat regenachtig. Maar dan is het wel zacht, met 19 of 20 graden zelfs. En de temperatuur gaat de dagen daarna nog wat verder stijgen. Woensdag, donderdag en mogelijk ook vrijdag waren ruim boven de 20 graden in Brabant. Met daarbij ook heel veel ruimte voor de zon en weinig wind aan de flanken van een hoge drukgebied. Dus vanaf dinsdag, dus met name woensdag, donderdag en vrijdag, zien er heel aardig uit in de provincie. Met ruimte voor de zon en echt uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan kunnen we die jas weer uitdoen.
0: En praten we dan over een soort van Indian Summer, Floris?
1: Ja, als de naam zomer in het...
0: maakt eigenlijk niet uit.
1: Denk je ook inderdaad vaak aan zomerse waarden. Maar ik denk dat die titel wel goed de komende periode gaat bestempelen als het kwik ruim boven de 20 graden uitkomt. Ja. En er ook weinig wind staat en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat het volgende week er heel goed uitziet voor de nazomerliefhebber.
0: Ik denk dat daar heel veel mensen heel blij van worden. Floris, dankjewel. Ik wens jou een mooie zondag en tot de volgende keer.
1: Jij ook, succes.
0: Dankjewel, dank je.

0: Move like an animal. Nou, over move gesproken. Dit moment zou over precies 6 seconden de marathon van start gaan. Dat is het 9:30. Ik schakel even met Jan in Eindhoven, want die start, daar is iets mee, hè Jan?
1: Ja, inderdaad. Die start is even 10 minuten uitgesteld. Ik heb even aan iemand van de organisatie gevraagd waarom dat is. Er moeten wat veiligheidschecks gedaan worden rond het parcours voordat de renners daar kunnen gaan lopen. Ja, het moet natuurlijk allemaal wel goed gebeuren en veilig kunnen gebeuren. Nou ja, die checks die zijn, de uitslagen van die checks zijn nog niet helemaal allemaal binnen blijkbaar. En hebben ze gezegd, nou dan starten we gewoon 10 minuten later. Maar ja, dat betekent wel dat die renners die hier nu staan, en zeker de mensen die hier vooraan staan, dat zijn mensen die gaan voor de snelle tijd. Dat zijn hele afgetrainde mensen. Die staan dus nu 10 minuten langer in de kou. Dirk, jij stond echt een beetje te trillen, zag ik zelfs.
2: Ja, het is best wel koud. Maar voor het hardlopen maakt dat niet uit. Het is juist fijn. De weersomstandigheden voor de marathon zijn ideaal.
1: Ja, precies. Maar nou, nu sta je ineens een beetje te trillen, want je had net nog een truitje aan.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Die heb ik net afgegeven aan mijn vrouw en kinderen. Die staan hierachter. Die komen me supporten vandaag. En we gaan er het beste van maken.
1: Ja, natuurlijk. Maar jij staat vooraan. Dus je bent iemand van de snelle tijd ook, hè?
2: Ik heb hier omheen tijden gehoord die nog sneller zijn dan die van mij. Ik hoop zelf in 2 uur en 45 minuten te lopen.
1: Dat is super snel, man.
2: Ik hoor sommigen hier met 2.30, 2.35. Nou, dat ga ik niet halen. Maar 2.45 moeten met deze weersomstandigheden zeker inzitten.
1: Ja, als ik naar je kijk, dat moet gewoon lukken. Je komt uit Groningen helemaal vandaan ook.
2: Ja, Pijzen, dorpje vlakbij Groningen.
1: En ben je dan hier vannacht al gebleven, even mag ik hopen?
2: We zijn vrijdag hier gekomen op vakantiepark van Landal, hier vlakbij Mierlo. Om op die manier uitgerust aan de start te kunnen staan.
1: Precies, want jij gaat inderdaad wel voor die tijd. Je bent echt een sportman.
2: Dat is eigenlijk pas een paar jaar geleden begonnen. Voor corona rookte ik nog en dronk ik nog biertjes.
1: Nou, dat zie je niet meer bij, hoor.
2: En in de coronatijd ben ik gestopt met roken en is wat naar de sportschool gegaan. En dat was het niet. Toen ben ik gaan hardlopen. En nu sta ik gewoon hier.
1: Ja, en dan sta je bij de snelle mensen zelfs.
2: Ja, super toch?
1: Ja, fantastisch. Nou, Dirk, ik wens je heel veel succes. Ja,
2: dankjewel.
1: Zet hem op en als het een paar seconden langer duurt, maakt niet uit, hè?
2: Nee. Dat kan de pret niet drukken.
1: Nee, zeker niet. Nou ja, zo is het dus hier aan het begin van de start van de marathon van Eindhoven. Zo staan er dus heel veel mensen die hier met gespannen gezichtjes staan te kijken naar die klok. Zodat ze dadelijk de start kunnen gaan meemaken van de 42e editie van de marathon Eindhoven. Ja, zoals gezegd, 10 minuutjes later dan gepland. Maar ja, veiligheid voor alles, John. Dat
0: zeker.
1: Geldt ook bij Omroep-Brabant, hè?
0: Absoluut, zeker Jan. Nou, dan komen we denk ik over 10 minuutjes er even bij je terug voor de start om eventjes live mee te pikken.
1: Ja, dat zou superleuk zijn.
0: Goed zo, tot zo dan. Nou, dankjewel Jan.
3: Duivels dilemma.
0: Ondertussen is het niet alleen vandaag de marathon in Eindhoven die zo meteen van start gaat. Je hoorde net al Jan Peels, het marathon start is 10 minuutjes vertraagd. Maar het is vandaag ook nog meisjesdag. En dat betekent in het duivels dilemma dat ik 2 liedjes voor je heb waaruit gekozen mag worden door jou. Stuur een appje naar 06-573-28203 voor welk liedje jij gaat. En de keuze voor deze 2, toepasselijk, het is meisjesdag.

0: Voor welk liedje ga jij?
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, dat is het. Ga je voor liedje 1? Dat zijn natuurlijk de Pet Shop Boys, West End Girls. Of ga je voor liedje 2? Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Heb je een liedje 1 of een liedje 2?
2: John van Bronhoven.
0: Gaan wij ondertussen lekker genieten van Sister Sledge hier in weekend op Omroep Brabant op deze zondagochtend. We are

0: Sister Sledge, even een dansje maken met We Are Family op deze zondagochtend. Een speciale zondagochtend, speciaal voor sportfans. Fans van de marathon, fans van Eindhoven, fans van Brabant, fans van Omroep Brabant. Voor iedereen, maar vooral natuurlijk de tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers. Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. En vandaag worden de hele, de halve, de kwart marathon gelopen. De kwart is al bezig. En de halve die start straks om 11:30. Maar de hele marathon die zou om 9:30 gaan starten. En die is wat uitgesteld, dat hoorden we net al van Jan Peels. Maar Jan staat bij de start en volgens mij is iedereen echt gebrand om zo te gaan rennen. Jan?
1: Ja, absoluut. Je ziet ze staan. De elite lopers, de mensen die super snel gaan lopen hier op dat parcours van Eindhoven, die staan te springen en hun spieren een beetje soepel te houden. Want ja, over een paar, of over een minuut, 10:50 dan is de bedoeling dat hier het startschot gaat klinken. Nou, en niet alleen natuurlijk al die lopers, die duizenden mensen die hier voor de start staan om echt een wereldprestatie te gaan leveren. Die staan hier. Nee, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen langs de kant. Sterker nog, veel meer. Misschien wel 200.000. En daarvan is er één.
2: Jano Vres.
1: Jano Vres uit?
2: Sint-Oederode.
1: En waarom sta jij hier?
2: Mijn zoon heeft altijd heel hoog gefietst. Heeft zijn knie gebroken, heel zwaar. En de chirurg zei dat hij nooit meer zou kunnen lopen.
1: En nu sta jij hier?
2: Hij kan lopen, maar niet kunnen hardlopen. En nou doet hij die marathon.
1: Nou, en jij bent zijn moeder. Hoe voelt dat, dat dat dan gebeurt?
2: Nou, dat is ja super. Dat is echt heel super. Ik vind, hij zei, vorig jaar is hij de halve gelopen. En nou, ik ga verdelen.
1: Ja, maar nog eventjes terug naar dat verhaal van hij zou niet meer kunnen lopen. Dan is dit toch een mirakel?
2: Hij zou nooit kunnen lopen, in principe nooit kunnen hardlopen meer. Hij zou wel kunnen fietsen en dan niet op het niveau waar hij zat. Want hij heeft alle internationale juniorwedstrijden, elitewedstrijden meegedaan. Buitenland overal. Maar de chirurg zei van, ik geef je het kans dat je niveau terugkomt. Komt niet.
1: En dat is het dan het karakter van zo'n sportman dat hij dat toch kan?
2: Ja, het is echt strak.
1: Wat voor jongen is het?
2: Heel lief, heel aardig. Ook voor de radio werkend in Hilversum.
1: Oh, toen maar.
2: Toen maar, ja. Nou is hij naar Utrecht verhuisd. En die zei, ja, ik ga het toch proberen.
1: Dus, ja, hij gaat het proberen. En wordt het de eerste keer dat hij...
2: Eerste keer dat hij hier de marathon loopt. Hij heeft vorig jaar de halve gelopen dan.
1: Oké, dus die halve, dat ging al goed.
2: Dat ging goed.
1: Hij denkt, ga ik ervoor.
2: Ja, hij zegt, die laatste 10, die denkt hij, die zal er wel moeilijk worden misschien. Want dat is een beetje trikkelig. Dus zei ik van, denk aan NK Dronten. Dat is de ploegentijdrit van het wielrennen. En toen...
1: Ja, en daar gaan ze. Oh, ik schrok helemaal. Ja, nee. Moeten we wel even zwaaien?
2: Nee, maar het duurt nog even.
1: Het duurt nog even.
0: Jij zit in een ziek gesprek.
1: Ja, we zaten, ik vond het zo'n interessant verhaal.
0: Ja, is het ook.
1: Ja, maar je hoort het op de achtergrond, geloof ik, hè?
0: Ja, zeker. Daar kan je me niet
1: dat
0: mee.
1: Dat was de start van de marathon in Eindhoven. En dus de eerste echte snelle lopers die zijn meteen vertrokken. En nu komt er een enorme stoet achteraan. Wanneer komt die?
2: Ja, hij gaat over voor 4 uur, gaat hij. Dus 4 uurtjes dat je erover doet.
1: Oh, dat is nou redelijk... Dat is meer van het uitlopen.
2: Ja, dat is meer van het
1: uitlopen. Dat gaat niet voor de tijd.
2: Nee, dat gaat hij echt niet doen.
1: Is dat niet moeilijk voor zo'n sportman?
2: Ja, maar daar heeft hij zijn eigen benen moeten. Te leggen. Ja. Omdat je ik zeg al, dat je nou al hard loopt, dat is al gewoon
1: dat is al een enorme overwinning. Nou, ga hem aanmoedigen. Heel veel plezier vandaag. En doe die andere 200.000 mensen die langs de kant staan even de groeten van me.
2: Ja, dat is goed.
1: Want zo is het, John. Niet die lopers alleen, die 38.000 die in totaal hier over het parcours lopen, die gaan lopen natuurlijk. Maar vooral die hele stad die werkelijk bruist van de lopers die aangemoedigd worden door de mensen die langs de kant staan. 200.000 mensen die vandaag hier verwacht worden langs het parcours van Eindhoven. En die er een feestje van gaan maken. Nou ja, wat er al gezegd, 10 minuten later dan gebruikelijk, eigenlijk was afgesproken, zijn ze van start gegaan voor de 42e marathon van Eindhoven.
0: Nou, dankjewel Jan. Tot over een klein half uurtje dan maar weer. Het is van start gegaan. De eerste renners zijn aan het hardlopen. 42,2 kilometer lang door Eindhoven. De Eindhoven marathon. We houden je op de hoogte hier bij Omroep Brabant.

0: klassieker van U2 en Desire. Het is 12 minuutjes voor 10.
1: Duivels Dilemma.
0: Nog even om je keuze te maken uit de twee liedjes die ik je nu laat horen. West End Girls van de Pet Shop Boys op Meisjesdag. Ga je voor één? Deze? Dan mag je dat nu hebben. Of zeg je nee? Op Meisjesdag moet je Cindy Lauper draaien. Dan mag je dat ook zeggen door een appje te sturen.
1: Duivels Dilemma.
0: Met twee of Cindy Lauper of Girls Just Wanna Have Fun. 06573-282-03. We gaan de stemmen zo optellen. En een van de twee liedjes die de meeste stemmen krijgt, zo werkt dat in ook dit democratische item, wordt zometeen gedraaid op je radio op Omroep Brabant. Tot die tijd. Shawn Mendes, dit is Señorita.

0: Jammens. Maar niet alleen, samen met Camila Cabello en Señorita.
1: Duivels Dilemma.
0: Twee liedjes om uit te kiezen vandaag in het kader van Meisjesdag. West End Girls van de Pet Shop Boys of Cyndi Lauper. Het Girls Just Wanna Have Fun. Jullie hebben gekozen, dank jullie wel. De stemmen zijn geteld. Overweldigend gekozen voor dit plaatje.
1: Duivels Dilemma.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
10: Natuurlijk, met Corendon.
11: Dit smaakt naar meer.
10: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
12: Met Rousseau chocolade.
13: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
15: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
16: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit? Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
15: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump

0: Bij Omroep Brabant. Het is zondagochtend 9:53. De marathon is intussen van start gegaan in Eindhoven. Straks dan schakelen we eventjes met Jan Pils. Wat betreft het verkeer gaat het allemaal goed. Behalve wat wegafsluitingen. Dat zijn er behoorlijk wat. Check daarvoor even omroepbrabant.nl/verkeer. Voordat je de weg op gaat. Zodat je goed voorbereid je reis start. Ja, je kent het, hè. Goed voorbereid mens. Is altijd... Altijd goed om dat te doen. Wat ik zo meteen laat horen is America, The Border. We gaan straks ook nog bellen met Rick Elfrink over het voetbalweekend, PSV natuurlijk. En ook Jan Pils, ja, die is in Eindhoven. Daar gaan we straks mee schakelen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland.

0: tot rust komt.
1: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
2: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
2: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu Weekend. John van Groenhoven. No way, man.

0: America, the border. Dit is weekend van de zondag zonder Christian, maar die is aanwezig op de Eindhovense marathon. Die hoor je straks ook op de televisie.
1: Dit is Weekend.
0: Ja, met John vandaag tot 12 uur. Even een klein hoogtepunt uit het nieuws. Hoogbejaarde vrouw is zaterdagavond uit een brandend huis aan het Hof in Bavel gered. De benedenverdieping stond in lichterlaai en de vrouw zat vast achter een deur, waardoor zij niet zelfstandig kon vluchten. Hulpverleners haalden haar uit de woning en brachten haar naar het ziekenhuis nadat ze rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En een gehuurde BMW M5 met een Duits kenteken is gisteravond gecrashed op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder verloor de macht over het stuur, waarna de auto twee geparkeerde auto's en een lantaarnpaal raakte. En door de klap werden de geparkeerde auto's tegen een woning en een café de Gilmore heen geslingerd. Schade was enorm. Op beelden van een videodeurbel is te zien dat drie jonge mannen na het ongeluk zijn gevlucht. De politie is nog op zoek naar hen. Een deel van de Bredaseweg werd tijdelijk afgesloten voor de berging van de auto. En tienduizenden hardlopers zijn vandaag aanwezig in Eindhoven. Daar zijn ook nog eens 200.000 toeschouwers. Want dit weekend staat volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. De kwartmarathon die ging vanochtend als eerste van start. Daarvan komen de eerste deelnemers nu ook terug. De marathon is intussen gestart 10 minuutjes later dan gepland. En dat had alles met veiligheidschecks te maken. En de halve marathon die gaat straks om 11:30 van start. Ja, en we hebben al een paar keer contact gehad met Jan Peels. Die is gezellig in Eindhoven. Die stond tussen de startende marathonlopers. Waar ben jij nu, Jan?
2: Nou, ik heb nu al gefinished marathonlopers. Dat wil zeggen, ja, kwart marathon hè, dan. Hè. Maar evengoed, heel veel respect natuurlijk voor Maartje, Wouter en Luc was het, hè?
3: Yes.
2: Ja, want ze hebben namelijk allemaal andere namen op hun buik staan, behalve Maartje. Nee, hoe komt het? Jij heet ook je Maartje?
4: Evie.
2: Oh, je heet Evie. Hé, hey, jongens, eventjes, jullie lopen nu een beetje langzaam terug. Hebben ook al die zeker verdiende medaille om je nek hangen. Maar dat is zomaar niet uit de lucht komen vallen, geloof ik, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar we hebben woensdag besloten om dit te doen.
2: Woensdag pas besloten, Evie. Hoe was je dronken? Wat is er gebeurd?
4: Ja, nou... aangeschoten.
2: Aangeschoten. En toen zei Wouter, Evie, kom maar gaan.
3: Kom maar gaan.
4: Ja, ik zei Wouter, kom maar gaan.
2: Ja, kom maar gaan. En Luc, jij was helemaal al niet nuchter, dus jij moest gewoon aansluiten. Of hoe ging dat?
3: Ja, en dat is gelukt.
2: Ja, vertel even, want wat is het verhaal van jullie wedstrijd? Ongetraind en dan toch zo'n kwart marathon. Ja, dat is toch ook niet niks, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar we hadden het ook niet makkelijk, dus dat scheelt.
2: Vertel, wat heb je allemaal meegemaakt?
3: Hoge hartslag en kramp.
2: Kramp. Ja. Dan hebben we jou, Evie.
4: Het ging redelijk goed. Ik denk dat ik met een snelste 10 kilometer wel heb gelopen door Wouter en Luc. Dus voor mij prima, maar nu wel... Ja, vermoeid.
2: Je bent er helemaal kapot van.
4: Ja.
2: Maar inderdaad, ja, 10 kilometer. Je denkt van, ja, dat doe je even. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè?
4: Nee.
2: Heb je pijn?
4: Ja.
2: Ja? Luc, jij staat er helemaal een beetje stilletje bij. Hoe is het met jou?
5: Ja, prima eigenlijk.
2: Maar toch wel?
5: Ja.
2: Ja? En Wouter, jouw beentjes?
3: Ja, voel ik. Krampen.
2: Ja?
3: Ja, dus naar huis fietsen, dat gaat iets langer duren, denk ik.
2: Maar vind je het dan toch een prestatie? Dinsdag in de kroeg van, hé, we gaan ervoor en nu dit.
3: Uiteraard.
2: Ja?
3: Ja, dat hebben we toch mooi gedaan met z'n drieën, denk ik.
2: Nou ja, dat vind ik ook. En waar ga je die medaille laten?
3: Ik denk aan de muur.
2: Ja.
3: Ja, heel prominent, denk ik.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Mag je trots op zijn, Wouter? Ja, je staat een beetje van je poepoe, hè?
3: Ik ga ook naar Valerie sturen, want ik doe het ook voor haar.
2: Oh, je doet het voor Valerie? Ja, want die naam staat dus op je... Hoe zit dat?
3: Ja, zij is afgevallen.
2: Had zij ook pas dinsdag bedacht?
3: Ik denk dat zij dinsdag had besloten om het niet te doen, ja.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: En toen dacht je, nou, dan doe ik het voor Valerie.
3: Ja, zo makkelijk ging het niet, maar ja.
2: Nou, oké. Okay. Als Valerie luistert, Wouter heeft gehaald, Evie heeft gehaald, Luc heeft gehaald. Jongens, ik ben heel trots op jullie. Fantastisch. Dat waren dus wat de mensen... we staan ook midden op het fietspad.
0: Je staat in de weg, Jan.
2: Inderdaad, er rijdt ineens een vrouw weer tegen me aan. Ja. Oké, okay. Maakt niet uit. Dit zijn in ieder geval de lopers die de kwartmarathon hebben gedaan. Net zoals heel veel anderen. Zojuist, zoals je gehoord hebt, inderdaad is dan de hele marathon vertrokken. Maar fijn, evenveel respect voor mensen die 10 kilometer kunnen lopen. Of een halve marathon, wat ook een heel eind is natuurlijk. Maar zo'n hele marathon. Is dat nog iets waar je ooit wel eens aan denkt trouwens, Evie?
4: Ja, de halve heb ik al een keer gelopen.
2: Oh?
4: Dus we hebben net afgesproken dat ze hem volgend jaar met z'n drieën lopen.
2: Oh, kijk. En dan wel trainen, hè?
3: Ja, dat lijkt me wel slim, ja.
2: Ah, oké. Okay. Nou, kijk, zo zie je maar. Zien lopen doet lopen, blijkbaar. Ja. Nou. Heel veel succes nog volgend jaar, jongens. Hartstikke veel succes vandaag nog met het bijkomen. Ja, John, zo is het. Hè, van die verhalen die krijg je dan ook weer aan de andere kant van de streep... als ze uiteindelijk gefinished zijn.
0: Ja, iedere loper heeft zo zijn verhaal. Dat is altijd leuk om aan te doen. Ja, goed. Jij verzamelt de verhalen voor ons, Jan. En we horen jou straks ongetwijfeld weer. Succes
2: daar. Tot straks.
0: Tot straks.
1: Jons platenkast.
0: Ja, het leuke is dat ik van Christian een liedje mag meenemen. Hij zegt, Jon, neem je ze leuks mee uit je platenkast. Nou, dat is aan mij niet aan dovermans oren gezegd. Vind ik leuk om jou te vermaken op deze zondagochtend... met een liedje uit mijn platenkast. Vandaag gekozen voor een liedje uit de jaren 70. Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Geniet ervan.
1: Jons platenkast.

0: En de smaak die ik heb is breed. Mijn platenkast gaat ik gewoon alle kanten op. Maar dit is veelvuldig terug te vinden. Jaren 70 muziek. Dr. Hook, When Your Love With A Beautiful Woman. We gaan het hebben over iets heel anders. Niet over muziek, maar waar wel muziek in zit. En dat is in de voetballerij. Over PSV natuurlijk. Rick Elfrink, hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent onderweg, want de ballen van PSV en voetbal heb je ook nog een ander sportief momentje. Eigenlijk tenminste niet jij, maar jouw dochter.
1: Ja, mijn dochter Chanella, die gaat de halve marathon dadelijk lopen.
0: Kijk, wat goed. Nou, heel veel succes,
1: dus,
0: Chanella.
1: Ja, dat gaat ze zeker voor elkaar krijgen. Het zal geen PR worden, denk ik, maar nou ja, ze heeft 1 uur 40 staan, maar binnen de 2 uur is goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: En ik ben al hartstikke trots als ze de finish halen.
0: Ja,
1: dus dat
0: vind
1: is heel mooi.
0: Heel mooi, heel mooi. Hey, ja, de finish voor PSV, het seizoen is nog lang. Goed weekend achter de rug.
1: Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Op papier, hè, dat vooral. Want PSV speelde zeker niet groots tegen Heerenveen. Ja, en 2-0 zegen. Dan denk je, als je dat ziet van... Maar ja, dat zou wel niet al te moeilijk zijn geweest. Laten we het erop houden dat PSV voldeed aan de opdracht. En een paar keer ook goed wegkwam. Want in de eerste helft had de Heerenveen echt een paar beste kansen. Ja, en die hebben ze niet benut. Nou ja, PSV heeft gedaan wat het moest doen. Ja, en wat zo'n zegen dan waard is, dat zie je gisteravond. Ajax komt thuis niet langs NEC, speelt gelijk. En Feyenoord wint dan van AZ 2-0. En uiteindelijk betekent dat dan toch weer dat PSV tweede staat. Netjes in positie, zoals dat heet. Want Feyenoord komt over 2 wedstrijden naar het Philipsstadion. Nou ja, en dan als PSV het lukt om ook nog Van Aro te winnen zaterdag... ja, dan kan PSV de koppositie wel weer in gaan nemen over 2 weken. Dus in die zin, PSV staat in positie.
0: In positie, zoals je het zegt. Zijn ze dan ook klaar voor dinsdag? Want dan staat er alweer een wedstrijd op het programma.
1: Ja, dat is dan even de vraag, hè? Want daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Als je het spel van PSV vrijdagavond zag, dan denk je... Mwah, hè, dat wordt in Leipzig wordt dat een ultra zware opdracht op deze manier. Nou, er was natuurlijk ook wel iets te zeggen over de stand van zaken. Hè. Er waren een paar spelers die hadden 2 dagen daarvoor nog een interland gespeeld. PSV had heel lang niet samen kunnen trainen. Hè. De meeste spelers waren weg naar de nationale ploegen. Nou ja, deze dagen kunnen ze dan weer even aan elkaar wennen, zoals dat heet. Maar Leipzig, ja, dat is een ploeg die gisteravond met 6-0 thuis van Eintracht Frankfurt won. Dat is niet voor de poes. En ja, ik denk dat het een echt hele moeilijke pot gaat worden. We zullen zien. Vorig jaar dachten we dat ook toen PSV naar Leverkusen ging. Kwamen ze ook met een punt thuis. Ik zou dat al een prima resultaat vinden uiteindelijk.
0: Ja. Ik denk zeker ja, bij de uitwedstrijd absoluut. Wat wel vaak is, Rick, ik heb het idee dat de ploeg toch beter speelt tegen een betere ploeg dan tegen een wat zwakkere ploeg.
1: Ja, er komen dan wat meer ruimtes misschien. Ja. Kijk, de Heerenveen moet PSV het spel zelf dicteren. En ja, dat lukte ook niet echt goed. De PSV had heel veel balverlies, zeker voor rust. Aan het einde werd dat wel beter, maar had je ook het gevoel van ja, de gashendel hoeft ook niet meer helemaal open. Want ja, die zegen na de 2-0 was eigenlijk wel binnen. Toen was het Friese verzet ook gebroken. En inderdaad, wat je zegt tegen betere ploegen, ja, dan komt er vaak wat meer ruimte. Is er ook wat mogelijkheden. Is er voor Ruben van Bommel bijvoorbeeld dat misschien wat meer mogelijk? Die gedijt daar goed bij. Ja. Dat is een jongen die snel is en een kans kan creëren. Of zelf een keertje loeihard kan uithalen. Dat heeft hij dit seizoen al een paar keer gedaan. Ja, PSV heeft natuurlijk met Van Bommel, met Perisic en met Mijnans en Til toch ook wel gevaarlijke klanten voorin. Dus het is zeker niet kansloos dinsdag, maar het wordt wel gewoon een hele moeilijke opgave. Dat lijkt me helder.
0: Nou, mooi. Dinsdagavond om 9 uur Leipzig tegen PSV. Rick, dankjewel. En jij gaat je dochter naar de marathon brengen. Heel veel succes. Wens haar heel veel succes met het lopen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi, doei. Ja, dit is Omroep Brabant. Weekend tot 12 uur met mij, met John. Christian, die is in Eindhoven op de marathon. En ook Jan Pils is daar. Daar zoeken we straks ook weer contact mee. En ondertussen heb ik nog lekkere muziek voor je. We gaan straks nog terugspoelen. En Frans is ook al in de studio. Dus het wordt weer een gezellige uitzending.

Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Daarvoor nog Janet Jackson, Together Again. Het is 10:30. En het zonnetje is aardig aan het schijnen hier in Eindhoven. Dus heel goed nieuws voor alle lopers die op dit moment de marathon van Eindhoven aan het lopen zijn. Want die is vanochtend gestart om 10:50. 10 minuutjes later dan gepland. Maar het is daar ook ontzettend druk en gezellig. Dat horen we al steeds van Jan. Vandaag wordt verder steeds zonniger. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. Vanmiddag is de temperatuur inmiddels opgelopen tot een graadje of 15. Vanavond dan klaart het verder op. We krijgen een koude nacht. Dat horen we straks. Ook nog van Floris Lafeber. En het is afkoelend daar zo'n graadje of 4... met zeg maar ook vorst aan de grond mogelijk. Dit is Weekend. Ja, die is present op deze zondagochtend tot 12 uur. Vermaak je een keer met fijne muziek. Frans Kapteins in de studio, die gaan we straks ook spreken. En we gaan nog even terugspoelen zo naar 1992.

0: Van Oudje, Martha Reeves. En Nowhere to Run, samen natuurlijk met de Vandellas.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, we gaan nog even terugspoelen. Niet zo ver als naar de jaren 60, maar wel naar 1992. Drie liedjes waar je uit mag kiezen zometeen. Ik laat ze even aan je horen. 1, 2 of 3, waar ga jij voor? 1.

0: Ja, het is eventjes...
1: Even terugspoelen.
0: Zeker. 1992. Ga je voor Under the Bridge, dan ga je voor 1. Ga je voor November Rain, dan kies je voor 2. Of Nothing Else Matters, dan kies je voor 3. En appje naar 06-573-282-03. Doet jouw stem meetellen. En straks natuurlijk terugspoelen naar ook wat nieuwsberichten... opvallende dingen uit 1992. En ook een van de drie liedjes ga je straks horen. Dit is Armin van Buuren in Weekend op Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Al Stewart, On the Border. Het is 12 minuten over half 11.
1: Even terugspoelen.
0: Naar 1992. En er is nog iets te kiezen. Drie liedjes. Ga je voor 1, 2 of 3. Under the Bridge. Van de Red Hot Chili Peppers. November Rain voor 2. Guns N' Roses. Ja, het zijn wel de rock ballads hoor. Metallica. That Nothing Else Matters. Jij mag het gaan zeggen in de app.
1: Even terugspoelen.
0: 06-573-282-03. We gaan terug naar 1992. Het is het jaar dat in de bioscoop Aladdin, The Bodyguard en dit.
2: He intended the book to be your alibi. I picked him up and I had sex with him.
0: Ja, dat was uit Basic Instinct de grote hit zijn. In januari verklaren Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat het begin is van de Joegoslavische burgeroorlog. In het Franse Albertville zijn ze in februari 1992 de Olympische Winterspelen. Nederland wint daar 1 keer goud. Bart Velkamp op de 10 kilometer. De zomerspelen in Barcelona leveren onder meer goud op voor de baanatleten.
3: Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. En hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud. Goud. Voor Ellen van Lange.
4: Toen ik het laatste stuk liep en niemand naast me zag, dacht ik, het is echt zo, ja.
0: Het is het jaar dat in L.A. de rellen uitbreken nadat de zwarte man Rodney King door agenten in elkaar wordt gerost. Maar de agenten worden vrijgesproken. Een emotionele Kim roept zelf op met de rellen te stoppen.
5: I just want to say, can we all get along? Can we stop making it horrible for the older people and the kids?
0: En het EK voetbal in dat jaar in Zweden wordt verrassend gewonnen door Denemarken. De Denen waren eigenlijk uitgeschakeld in de voorronde, maar werden alsnog opgetrommeld omdat Joegoslavië door de oorlog niet welkom was. In de halve finale winnen de Denen van Oranje na penalties. En Ajax wint in 1992 de UEFA Cup onder leiding van de dan nog jonge Louis van Gaal. En landskampioen wordt PSV met als trainer de Engelse veteraan Bobby Robson. En op 4 oktober 1992 stort een Israëlisch vliegtuig neer in de Amsterdamse Bijlmermeer.
6: Brandende wrakstukken lagen verspreid over honderden meters. Het duurde een paar uur voordat de brand onder controle was. Maar door het instortingsgevaar kon de brandweer ook daarna niet de verwoeste flats binnengaan. De toegesnelde hulpverleners stonden machteloos.
0: De Bijlmer-ramp kostte 43 mensen het leven. En een paar weken later gebeurt er weer een vliegramp die Nederland hard treft. Op vliegveld Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer, waarbij 56 mensen omkomen. Jarenlang was het Tros Feuilleton Medisch Centrum West al genomineerd voor de televisiering. En in 1992 wint Medisch Centrum West dan uiteindelijk. En Bill Clinton verslaat George W. Bush in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. De Britse premier John Major blijft verrassend genoeg wel aan de macht als zijn conservatieve partij tegen de voorspellingen de verkiezingen inwint. En in december 1992 is dit geluid voor het eerst te horen. En dat gaat dan over het Vodafone GSM-netwerk in het Verenigd Koninkrijk. Wordt namelijk de eerste sms-bericht gestuurd. Inmiddels is sms grotendeels verdreven door natuurlijk WhatsApp.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, na 1992. We gaan een liedje draaien. Frans, jij hebt de stemmen geteld. Goedemorgen trouwens.
7: Goedemorgen, John. Ja.
0: Is er een duidelijke winnaar of was het spannend?
7: Nou, eerst wel spannend, maar op een gegeven moment niet meer. Er kwam een hele duidelijke winnaar naar voren. Ja. Dat is nummertje 3.
0: Nummertje 3. Dat is, dan moet ik even goed kijken. Metallica. Nou, dan gaan wij terugspoelen naar moment 1992 dat Metallica een dikke hit was. Dankjewel voor het stemmen.
8: Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
11: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Er zijn niets te noemenswaardige problemen als het gaat om vertragingen op de Brabantse wegen. Wel twee dingen die opvallen. Dat is allereerst de A50 Oost richting Eindhoven. Bij Veghel zijn technische problemen. Daardoor is daar de afrit dicht. Moet je even keren bij afrit eerder, dus afrit 10. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen knooppunt Empel en Den Bosch Maaspoort. Daar zijn wegwerkzaamheden. En die weg is dicht. Dat is nog tot en met morgenochtend 5 uur het geval. Wat het geval is, is het komend uurtje ben ik nog hier met Weekend tot 12 uur. Straks Frans Kapteins natuurlijk met Stuifmeel. En heel veel lekkere muziek staat voor je klaar. Ook Jan Peels die is bij de marathon in Eindhoven. Daar schakelen we ook straks weer even mee.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
9: Voordeeluitjes.nl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl. Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Dit smaakt naar meer.
12: Nou, dat komt er goed uit. Want hij zit weer boordevol. De bonbonvoordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau. Nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
14: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.

0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Weekend. John van Groenhoven.

0: Jennifer Bays en Crush. Het is 10:50. Je luistert naar Weekend. Weekend. Op Omroep Brabant met mij, met John. Christian die is aanwezig bij de marathon in Eindhoven. En ook daar aanwezig is Jan Pils. Intussen is de kwartmarathon denk ik zo'n beetje wel gefinished. De halve marathon die gaat zich opmaken voor de start zometeen over 20 minuutjes. En op dit moment is de marathon. De marathonlopers die zijn druk gaande. Jan. Weet je ook
1: weer? Ja, hallo.
0: Hallo, John. Hallo. Hoe is het daar? Waar ben je ergens? Ja,
1: nou, ik ben even naar de finish gelopen, waar het eigenlijk een soort stilte voor de storm is. Maar luister. Ja. Hier hangen ze allemaal.
0: Waar de medailles.
1: De medailles, inderdaad. En hier staan ook heel veel vrijwilligers onder me heen. Jij bent...
2: Hans.

0: Hans. Hans is van een showkorps.
1: Showkorps OV Nuenen.
0: OV. En dat is jullie zijn eigenlijk muzikanten?
1: Muzikanten. Wij maken shows op taptoes. En wij lopen de Vierdaagse ooit mee. Wij lopen de Sinterklaasoptocht in Nuenen. En in Gerwe.
0: Ook allemaal lopen dus?
1: Ja, wel. En muziek maken.
0: Ja, ook en kun je ook rennen en muziek maken?
1: Nee, dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, dat is supergevaarlijk. Want dan speel je...
1: Ik speel niks. Ik speel de muzikanten of de financiële mootjes.
0: Oh, jij bent de financiële man. Was iemand die saxofoon speelde? Jij, hè, geloof ik, hè?
2: Klopt.
0: Zeg, jullie zijn hier vandaag bij elkaar als vrijwilligers... om al die duizenden mensen die hier langskomen een medaille te geven. Dat doen jullie een paar jaar, hè?
2: Dat doen we al een paar jaar. Zo krijgen wij een beetje een zakcentje voor de vereniging. En dan is de marathon ook meteen weer geholpen.
0: Ja, precies. Want iedereen komt natuurlijk voor jullie. Dus we zijn super blij als jullie zien, denk ik.
2: Ja, worden de blij verrast hier altijd, hè?
0: Nou is het natuurlijk ook wel eens zo dat mensen aankomen... die zijn eigenlijk helemaal kapot, hè, geloof ik, hè?
3: Ja, lijkt me wel, hè?
0: Ja, lijkt me wel. Ja. Wat heb je eens meegemaakt, hè?
1: Wat ik meegemaakt? Nou, dat is spugend.
0: Spugend?
1: Ja, echt overgeven, dat braken. Nee, dat is serieus, dat is niet normaal. We hebben hier de weg schoon moeten maken om het fris te houden, zal ik zeggen.
0: Ja, lekker fris verhaal dit.
1: Dat geeft niet, want het hoort erbij.
0: Ja, het hoort erbij, want mensen gaan echt tot het uiterste om hier inderdaad die prachtige medaille te krijgen. Nou, en jullie hebben dat al een paar jaar gedaan. Wat voor gevoel heb je bij die marathon in Eindhoven?
1: Wat voor gevoel?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag, hè?
1: Ja, nou, de vraag is niet zo moeilijk. Antwoord is veel moeilijker.
0: Ja, het is veel moeilijker, maar wij zijn van het gevoel van hier, dus ik ben benieuwd.
1: Nou, het gevoel is tevredenheid. Wij zijn er voor die mensen en die stralen, hoe moet ik dat zeggen, wat stralen ze uit?
0: Geluk.
1: Geluk, ja.
0: Ellende, maar ook wel.
1: Ook dat, dat zie je ook.
0: Het is alle emoties bij elkaar.
1: Heel veel emoties.
3: Ja. Voldoening. Heel veel voldoening.
0: Voldoening.
3: Ja, ja. Zeker als ze dan helemaal kapot over de finish komen. Het is voldoening bij hun. En wij kunnen hun dan van een medaille voorzien.
0: Ja, en dat is natuurlijk de voldoening, de uiterste, ja, waar je voor gaat.
3: Ja, zeker.
0: Snap je er iets van? Want ik denk niet dat jij de marathon nooit gaat lopen, hè?
3: Denk het niet, nee.
0: Snap je dat mensen dat doen?
3: Ja, ieder zijn hobby, zullen we maar zeggen.
0: En jij doet muziek?
3: Klopt.
0: Dat is ook leuk.
3: Zeker. Nou ja. Dat is ook sport.
0: Dat is ook sport. Ja, en je moet ervoor trainen. Of repeteren heet dat dan, hè?
3: Ja, ja. En dat... Nee, maar dat is ook heel intensief.
0: Zeker, want jullie lopen dus. Lopen jullie ook echt zo'n show van links naar rechts, naar voren en achter?
1: We zijn de afgelopen WMC in de Kerkrade geweest.
0: Wereldmuziekconcours.
1: Wereldmuziekconcours, ja, klopt. En daar hebben we een aardige mooie prijs kunnen bemachtigen. En een recordpuntaantal van 92,5 nog wat.
3: We zijn wereldkampioen geworden in de divisie.
0: Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. Ook een mooie medaille gekregen?
1: Nou, iets meer dan een medaille.
0: Nog één dan een medaille?
1: Het was een van de grote...
0: Een grote beker?
3: Een grote banner.
0: Oké, toe maar. Dus je weet hoe het voelt om als winnaar te zijn.
1: Zeker.
0: Ook al is het dan in de muziek.
1: Zeker.
0: Nou, heel veel plezier vandaag bij het uitreiken van al deze duizenden medailles. John, je moet je voorstellen, hier staan van die kapstokrekken... werkelijk van een meter of acht lang. Ja. En dan twee etages. En dan echt duizenden van die dingen hangen hier. En even kijken, welke zijn dit? Deze zijn voor de halve marathon.
1: Ruim 40.000.
0: Ruim 40.000.
3: Ja, de gouden zijn voor de hele.
0: Sorry?
3: De gouden die aan die kant hangen.
0: Ah ja, oké.
3: Die zijn voor de hele.
0: Kijk, wat dat betreft is het dan toch weer een beetje verschil. De halve marathon is een zilveren medaille. En de hele marathon een gouden medaille. En daar wil iedereen natuurlijk voor strijden, voor die gouden medaille.
4: Daar
0: gaan ze voor.
4: Die gaat over een kwartiertje van start, begrijp ik, Jan.
0: Ja, de halve marathon, de hele marathon, die zijn al onderweg.
4: Maar
0: het grappige is dan dat ze dan... Straks komen ze allemaal een beetje door elkaar heen. Ze komen allemaal door elkaar heen ook aan. Hè. Dat is nog best lastig af en toe, hè?
3: Ja, maar er staan bij de finish wel waar ze heen moeten voor welke medaille.
4: Ja, oké. Okay, dat is
1: dan wordt er... De rode spandoek is voor de halve.
0: Ik zie het.
1: En de blauwe is voor de hele.
0: Nou, zo, kijk. En zo wordt het allemaal netjes geregeld. Goed zo. De goede mensen de goede medailles krijgen. Nou ja, we staan te wachten, zoals gezegd. Stilte voor de storm. Maar ze zijn onderweg naar de finish hier op de Vestdijk.
4: Dankjewel, Jan Peels vanaf de marathon in Eindhoven. Het parcours daar staat bij de finish. Dus je zou heel snel zijn als je daar nu al over de lijn komt. Dan heb je absoluut een recordje te pakken. We houden contact met jou.

0: het goed gaat met Purple Disco Machine. Hij heeft een burn-out. Een halfjaartje alles stilgelegd. In the Dark, Purple Disco Machine samen met Sophie. Dit is weekend, zondagochtend, zonnetje schijnt lekker. Of dat allemaal zo blijft, dat hoor je van Floris Lefeber van Weerblazer. Kei, goedemorgen, zou ik haast willen zeggen, Floris.
1: Goedemorgen, John. Ja, het ziet er best wel aardig uit vandaag, hoor. Waar het midden en noorden van het land momenteel met talrijke buien te maken heeft en ook een stevige wind, valt momenteel in Brabant reuze mee. We moeten wel rekening houden met een enkele kortdurende bui, maar veelal is het veel vaker droog met zonnige perioden. En de komende uren zijn er ook wat stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En op de meeste plaatsen blijft de rest van de dag gewoon droog. Misschien in het uiterste noorden, dus in de regio rondom Den Bosch, valt er een enkele bui, maar die zal wel snel wegtrekken. De temperaturen die vallen wel wat tegen. Momenteel is het aan de frisse kant met zo'n 9 of 10 graden. Bij een meest matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag tijdens de marathon is het dan 14 of 15 graden slechts.
0: Nou, hoorde ik jou volgens mij al stiekem in mijn oor fluisteren dat we volgende week een hele aardige week krijgen.
1: Ja, we krijgen echt een hele mooie week inderdaad. Dinsdag wel tijdelijk een dipje, want dan trekt er een zogenaamd warmtefront over. Tijdelijk is het dan wat vaker bewolkt en wat regenachtig, maar dan is het wel zacht, met 19 of 20 graden zelfs. En de temperatuur gaat de dagen daarna nog wat verder stijgen. Woensdag, donderdag en mogelijk ook vrijdag waren ruim boven de 20 graden in Brabant, met daarbij ook heel veel ruimte voor de zon en weinig wind aan de flanken van een hoge drukgebied. Dus vanaf dinsdag, dus met name woensdag, donderdag en vrijdag, zien er heel aardig uit in de provincie, met ruimte voor de zon en echt uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan kunnen we die jas weer uitdoen.
0: Ik denk dat daar heel veel mensen heel blij van worden. Floris, dankjewel. Ik wens jou een mooie zondag en tot de volgende keer.
1: Jij ook, succes.
0: Dankjewel, dank je.
2: Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: vergeten ben.
1: Je hoort hem de hele week extra vaak op Omroep Brabant. De Horizon, nieuwe plaat van Nol Haven samen met Leo Halkemade. Frans, je hoorde vanochtend al eventjes met de uitslag van even terugspoelen. Van harte welkom.
2: Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen. Ja, het is een mooi dagje vandaag.
2: Ja, een schitterende dag. Echt lekker om naar buiten te gaan.
1: Heerlijk, absoluut. Ja. Zeker. Gaan we zeker ook doen. Tot die tijd zitten we tot 12 uur. Straks heb je stuifmeel. Eerst eventjes de winnaar van de prijsvraag.
2: Ja, de prijsvraag was dit keer van de hondachtige is een orde. Dus zo staat er vast. En ik heb 4 antwoorden. En daar zit dus eentje bij die geen hondachtige is.
1: Ja.
2: En had ik dan bij A staat dan vos, wasbeer, coyote. B, jakhals, wolf, steppenvos. C, schipperke, fennek, goudhals. En D, wasbeerhond, dingo en borzooi. En dan moesten mensen het kiezen. En ja, het valt toch. Ik dacht, nou, dit is zo makkelijk. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Maar er waren toch nog redelijk wat foute antwoorden. En het goede antwoord was natuurlijk A, vos, wasbeer, coyote. En dat had Yvonne Rommelaars, die had het helemaal goed. Dus die krijg je dit keer het mooie kwartetspel.
1: Oké, gaan we regelen. En dan, welk dier van de week hebben we vandaag?
2: Ja, dat is ook een hele mooie. Dat is een beetje kleintje, maar hij mag er wel zijn. Dat is de moerassprinkhaan.
1: De moerassprinkhaan.
2: En hij is het geworden omdat Marianne Wijten die had gevonden. Het is echt een heel mooi diertje. Allerlei kleuren, bontgekleurd diertje is het dan wel. En het wordt ook wel het mooiste diertje van de sprinkhanen genoemd. Omdat hij zo ontzettend veel leuke kleuren heeft. Komt in Nederland gewoon voor. Men zegt ook wel een schilderijtje onder de sprinkhanen. Vrouwtje is iets groter dan het mannetje. Die worden ongeveer 3,5 centimeter. Mannetje 2,5 centimeter. En wat eten ze? Vooral gras, pijpenstrootje. Maar natuurlijk is het ook een diertje wat een lekker voedsel is voor heel veel vogelsoorten. Daar zijn ze dus ook wel goed voor. Dus fijn dat dit soort sprinkhanen er zijn. En als mensen nog stuifmiddel gaan lezen, dan zien ze ook een link staan waar ze kunnen luisteren naar het geluid van wat het mannetje maakt. En dat lijkt net een druppelende kraan op het aanrecht.
1: Oké, nou, straks horen we jou met Stuifel. Dank je wel, Frans. De verkeersinformatie is beperkt zich tot allerlei wegafsluitingen. Kijk ervoor even op omroepbrabant.nl/verkeer. Het is een lang rijtje. Voordat je de weg op gaat, altijd handig om even te checken. Ik zei het al tegen Frans, een mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt uitbundig. Het blijft ook op de meeste plaatsen verder droog. Vanmiddag is de temperatuur zo'n graad of 15. Vanavond dan klaart het nog verder op. En vannacht hebben we daardoor een koude dag met aan de grond een mogelijke wat vorst. En elders is het een graad of 4.
3: John van Bronhoven.
1: Zometeen Madonna met Cherish. Ik probeer straks nog even met Jan Peels contact te zoeken. En we hebben natuurlijk zometeen Frans Kapteins.

0: had ik al gezegd dat we 19 oktober teruggaan naar de jaren 80 een week lang bij Omroep Brabant. Vandaag nog niet, hè?
1: Nee, het gevoel van de jaren 80 staat voor de deur vanaf 19 oktober een week lang. En dan hoor je Madonna zeker voorbij komen. Dit was Cherish.
0: We gaan naar Frans met stuifmeel. Frans, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen, John. Ja, er zijn een paar leuke dingen. Ik zal in verband met de marathon zal ik een paar highlights pakken van de geschreven teksten.
0: Ja.
2: Ik vond het wel leuk, Saskia Tra en... Diane, even gepakt de verkeerde naam. Ja, Dian Sips, die hadden allebei een kruisspin gefotografeerd. Natuurlijk een van de meest voorkomende spinnen die wij kennen. Maar Dian die had er een foto van dat die kruisspin had een meskever te pakken. En ja, ik vraag mij af of dat allemaal gelukt is, want dat zijn van die zware beesten. En of ze dan toch nog heeft kunnen.
0: Maar wie is groter, een kruisspin of een meskever?
2: Ja, die zijn ongeveer even groot.
0: Ja, toch? Ja.
2: Maar die meskevers zijn heel zwaar. En die hebben een flink chitinepanster.
0: Ja, zo'n schil, zo'n hart.
2: Dus, ja, precies. Ja. Dus ja, ik weet niet of ze er dan bij kan om een injectie te geven. Maar ik vond het wel prachtige foto's. Dan zag Evelien Husson, die zag een beestje in de achtertuin. Ja, dat is een pijlstaart. Een pijlstaartfamilie. Ja, dat is wel zo'n mooie nachtvlinderfamilie. In dit geval was de windenpijlstaart. Ik heb ook een foto bijgezet van de vlinder zelf. Erik Menkink, die zag een grote paddenstoel, eigenlijk een grote zwam. En dat is een reuzenbovis. En dat is wel grappig. Die sporen die worden normaal door de wind verspreid, maar het is zo'n zwaar ding. Dus op een gegeven moment gaat het vliesje weg en dan gaat hij rollen. En dan rolt hij door zo'n grasland heen. Dan zie je dus ook zo'n zwam er doorheen rollen. Ik heb ook een foto gemaakt van zo'n zwam die al helemaal vol in sporen zit. En dat noemen ze dan een tumbleweed. Dan zie je hem tumbelen door het veld heen. Wat heel mooi was, Mieke van der Hurk, die heeft hele kleine slakjes gevonden. En die heette doorschijnende glasslakken. En waarom is dat nou zo bijzonder? Ja, de wetenschappers zeggen van ja, het is zo fragiel, het is zo doorzichtig.
0: Zijn bijna doorzichtig, hè?
2: Ja, precies. Ja. En ze noemen ze ook wel winter simi slugs. Biologen denken van, ja, het zou wel eens kunnen zijn dat dit, hè, want de huisjeslakken waren er eerst, de naakslakken kwamen later, dat dit een tussenvorm is. En dus dat uiteindelijk uit die glasslakjes, dat daar zeg maar de naakslakken zijn ontstaan. Nou, dan had Harry Verweijen, die had een hele mooie foto van een libel. En dat is een houtpantserjuffer. En wat dat bijzonder is, die maken dus gaatjes, die vrouwtjes, in hout. En daar zetten ze dan hun eitjes in af. Maar het is altijd wel een tak of van een boom of een struik die boven het water hangt.
0: Want mooie foto, hoor.
2: Ja, dat is een mooie foto.
0: Ja, dat is een mooie foto.
2: Maar die eitjes moeten wel in het water vallen, want de nymfen, zo heette uit de ei komende diertjes, die moeten in het water groeien. Dus die kunnen niet op het land, want dan zouden ze gewoon doodgaan. Ik heb dus ook een foto bijgezet van zo'n nymf. Dan kun je heel mooi zien hoe dat beetje eruit ziet. Nou, tot slot in ieder geval wat de natuur betreft, een hele bijzondere zwam van Henk Thiele. En dat is een zwam die heeft op zijn zwam weer nieuwe zwammen. Dat is wel heel mooi om te zien. Ik vind persoonlijk een van de mooiste paddenstoelen van Nederland. Dat is de dennenvoetzwam. En die heeft zo'n fantastisch mooie kleurtje. Want ik heb er een foto bij gezet die ik zelf heb gemaakt, zodat die als jong, vers exemplaar eruit ziet.
0: Oh ja.
2: En dat fluweelgoudachtig gele, soms voskleurig bruin. Dat is iets wat inderdaad zeg maar iets heel moois is. En wat vroeger ook gebruikt door de mensen die bijtsmiddel maakten. En dan krijg je dus zeg maar hele mooie kleuren op je schilderij. Nou, dan hebben we de mooiste foto's. En dat vind ik echt een hele gave foto van Peter Nabbe. Die heeft een foto gemaakt van een sabelsprinkhanendoder.
0: Zo.
2: En die is pas sinds een aantal jaartjes...
0: Een fijn woord voor Scrabble.
2: Ja, een heel mooi woord voor Scrabble. Maar het is wel een heel prachtig beestje. En je moet dus bedenken, die sabelsprinkhanen...
0: Je moet goed kijken. Want het is, als je denkt van, hebben jullie het over? Ja, die kan het terugkijken ook op
2: omroepbraam.nl. Ja, je kunt terugkijken op de website bij Stuifmeel. En dan zie je dat beestje zitten. Maar die is nog niet zo lang ons land binnen. En dat is weer een van de soorten die langzaam ons land is binnengekomen. En Peter heeft die dan gevangen op prachtige bloemen. Dan gaan we lekker wandelen. We hebben in ieder geval een mooie natuurtip. Die is op zondag 18 oktober van 9 tot 12 uur. Dat is een najaarswandeling. En de IVN die zegt daarvan, of de vogelwacht Uden zegt van, ja, het is wel een heel volop herfstwandeling. Maar misschien zien we de goudhaan. En vandaar dat ik een foto bij heb geplakt van de goudhaan. Want het is echt zo'n ontzettend mooi diertje.
0: Absoluut.
2: Geweldig om te zien.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. En dan heb je ook nog...
3: Vandelplaat.
1: Ja, ja, een plaatje erbij.
2: Ja, een Nederlandse band. Een Dutch band, zoals ze zich ook wel eens noemen. die postpunk muziek maken. Kom uit Rotterdam. 5 leden, 2 dames, 3 heren. Ik vind het fantastisch mooie muziek. En ik heb het nummer uitgekozen. Make It Happen. Wat eigenlijk een beetje een aanval is op de stad Rotterdam. Want die hadden dus Rotterdam Make It Happen. En hebben zij toch al gezegd, nou, misplaatst de slogan.
1: Oké, met de knipoog dus. Goed, Frans, dankjewel. Er komt ook al een appje binnen van Corentine. Die ga ik ook aan je doorgeven, Corentine. Dus dat antwoord op die vraag, die komt ongetwijfeld. Het gaat iets over het extra, dus, maar daar weet je ook alles van.
2: Ja.
1: Frans, dankjewel. Een mooie zondag. Geniet van het lekker weer.
2: Dankjewel. En de luisteraars ook al.
3: Frans, Wandelplaat.

but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens.

0: Roxy Music, same old scene. Frans die heeft weer mooie foto's besproken. En als jij een vraag of tip hebt voor Frans, kan je altijd mailen. stuifmail@omroepbrabant.nl. En intussen is in Eindhoven een groot feestje aan de gang voor sporters en in het bijzonder hardlopers. 200.000 fans en toeschouwers die aan de kant van de weg staan. En zo'n 40.000 mensen die op dit moment de halve marathon aan het lopen zijn. De kwartmarathon die is ook al geweest. En de hele marathon die wordt op dit moment. Daar zijn de eerste finishers al misschien wel bij de finish vlakbij. Ik weet dat niet, maar Jan wel, want die staat bij de finish. Jan.
1: Ja, ze zijn 2 uur, 7 minuten en 24 seconden over onderweg. De hardlopers van de hele marathon. En daar komt de eerste loper alweer aan. Ja, dat is een van de elite lopers. Hij heeft nummer 1 op zijn borst staan. Kippie. Ja, heb je zo snel kunnen lezen hoe die heet? Nee, ik ook niet. Ja, dat is een beetje een probleem natuurlijk. Maar hij heeft het gered in 2 uur 7 minuten en 45 seconden ongeveer. Wat natuurlijk een fantastische tijd is. Ja, u staat er ook naar te kijken met een worstenbroodje in de mond. Ja, hoe is dat om hier de langste kant te staan?
2: Goed, rustig.
1: Rustig, waarom staat u hier op het... Ja, want u heeft ook het... Dat zijn de elite lopers, maar ik sta hier op een soort elite bordesje als het ware, hè?
2: Geloof het ook.
1: Ja, waarom staat u hier?
2: Als oud-bestuurder.
1: Als oud-bestuurder van de marathon?
2: Nee, niet van de marathon.
1: Oud-bestuurder van Eindhoven?
2: Ja.
1: Aha. En ik heb te maken met...
2: Dat is goed zo, dank u.
1: Nee, vertel.
2: Nee, is goed.
1: Nee. Ja, want ja, u bent wel een liefhebber van de sport.
2: Dat wel.
1: Ja, dat dan weer wel, gelukkig maar. Ja, en zo hebben we dus de eerste loper binnengekregen. Ik ga kijken of ik er even naartoe kan gaan, fijn, terwijl die meneer eventjes nog zijn worstenbroodje aan het opeten is. Want de wedstrijd, daar gaat het natuurlijk in eerste instantie om. Maar wat bij Omroep Brabant natuurlijk het allerbelangrijkste is, zijn de mensen die ze allemaal meelopen in die wedstrijd. En de gewone huistuin- en keukenlopers, zou ik maar zeggen, die voor de lol meedoen. En in ieder geval voor de medaille die ze dan straks uitgereikt krijgen. Nou ja, hier wordt Kippie geïnterviewd. Ik ga even meeluisteren.
3: Hij doet het wel.
4: He did very well. Thank you so much.
1: Welcome. And good luck. Congratulations. Have you done the time that you wanted?
3: Yes.
1: Yes?
3: I would say I will be doing, but I think it was 2:05.
1: Yeah.
3: But now it's 2:07.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Now, you could go do cool down because you're ready, shreddy.
3: Yeah.
1: Yeah.
3: So,
1: okay.
3: I don't want to talk about you.
1: Okay, doesn't matter. Good luck. Kip Langat was dat, die vandaag dus de marathon in Eindhoven heeft gewonnen. Kip Langat, de snelste loper in 2 uur 7 minuten en 45 seconden ongeveer. Kom hier over de finish, hier op de Vestdijk. Ja, dan hebben we dat toch mooi even meegenomen, John.
0: Ja,
1: de winnaar van de marathon van Eindhoven.
0: Hij ging op zijn knietjes bij de finish.
1: Hij is natuurlijk super blij dat hij gewonnen heeft. En begrijpelijk dat er weinig woorden uitkomen. Want ga er maar eens aan staan. Ruim 42 kilometer tot het uiterste gaan en dan hier over de finish komen, ja, dan ben je natuurlijk helemaal kapot. En dan komt er ook weinig geluid meer uit als je hier uiteindelijk die finish overkomt. Alhoewel, er komt er nu nog eentje aangelopen en die zet even een eindsprint in, dat wil je niet weten. Terwijl, ja, hij weet toch dat hij tweede is. Ik zou zeggen, doe ik allemaal. Ja. Maar ik ben geen sportman en dat is dus anders. En dit is, de nummer 5. Ik ga even kijken hoe die heet. Dat is Kip Korrit. Korrit. Ja, ze heet allemaal Kip. Ja, de voornaam Kip. Ik denk dat het een soort Jan in het Ethiopisch is of zo. Het lijkt een hele gewone naam als voornaam. Want dat is dus allemaal. Ze heet allemaal begint allemaal met Kip. Dat, ja. Maar ze kunnen rennen. Mag het niet zeggen. Ze kunnen super hard rennen. Dat is het.
0: Nou,
1: en daarom zijn ze ook als eerste hier natuurlijk over de finish. En hij wordt nu even geïnterviewd door Nienke, mijn collega van Omroep Brabant TV. Ja, hetzelfde geluid. Uit, komt er ongeveer uit. Helemaal kapot natuurlijk. Weinig verhaal. Maar ja, ga er maar eens aan staan. Dit te volbrengen.
0: Precies.
1: In zo'n korte tijd. Want hij heeft er ongeveer 2 uur en 11 minuten over gedaan. Wat natuurlijk wel een groot verschil is met die 2 uur en 7 minuten. Kijk, dan heeft die andere toch echt wel behoorlijk sneller gelopen. Kunnen we wel stellen.
0: Goed zo, Jan.
1: Ik doe ze niet aan.
0: Nee, ik ook niet. Zeker. Maar ga jij de kippen ontvangen? En we zullen er wat meer kippen volgen.
1: Ik ben nu meer benieuwd straks naar de verhalen natuurlijk van de ja, de Nederlandse lopers, de mensen hier uit de regio, die allemaal toch ook die enorme krachtsinspanning hebben volbracht en hier met hun verhaal over de finish gaan komen. Nou, er komen nog veel meer verhalen, John.
0: Goed zo.
1: En Omroep Brabant, blijf aan de lijn. We gaan het allemaal horen.
0: Goed zo. Dankjewel, Jan. Vanaf live vanaf de finish bij de marathon in Eindhoven. Straks bij Stef hoor je hem ongetwijfeld terug. Je kan ook alles meekijken op tv en via de app natuurlijk Brabant Plus en online op de website. Nog even een liedje doen, Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran, Shivers.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, Stef, van harte welkom.
2: Hallo.
0: Zometeen Mr. Special met de voornaam Stef.
2: Zo is dat.
0: En dat is tot 4 uur het geval met Stef Special.
2: Lekker die zondag doorkomen.
0: Ja, lekker toch. Het is een heerlijke zondag, dus de sfeer zit er al goed in.
2: Kunnen
0: dus,
2: we wel zeggen. Ja,
0: het voorprogramma was leuk, dus nou mag jij het afmaken.
2: Heel goed.
0: Goed zo. Hey, ja, ik vervang jou wel eens.
2: Ja.
0: En dan mag ik fluiten.
2: Mag jij fluiten?
0: Ik kan niet fluiten.
2: Ik ga mijn best doen. Ik kan redelijk fluiten, maar
0: ja, je kunt redelijk fluiten.
2: Ik ben er ook niks uit.
0: Doe je best.
2: Klaar voor?
0: Ja.
2: Komt ie.

0: Nou, ik vind het complimenten al zo voor het fluiten. Nou, als je denkt te weten wat de stem van het fluiten was, 06573-2203. Hey, veel plezier zometeen.
1: Dank u zeer.
0: Ja, okay.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
9: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
10: Met onze chocolade.
11: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
9: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
11: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
17: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel! En ja, vandaag de marathon in Eindhoven. Een gigantisch evenement. Jan Pils is daar de hele dag. En je hebt een kampioen bij je, hoor ik.
20: Ja, geen probleem. Om mijn
2: op te Jan Pils, goedemiddag!
20: Hallo, hallo, hallo, hallo!
2: Je hebt een kampioen bij je, denk ik, hè?
20: Ja, dat moet ik eventjes naartoe lopen. Want zoals mensen niet weten is dat niet alleen de marathon van Eindhoven gelopen wordt, maar dat er ook het Belgisch kampioenschap hier gelopen wordt. En Diego, jij bent eerste geworden. Gefeliciteerd.
21: Ja, klopt, dank je.
20: Ja, hoe was je race?
21: Redelijk eenzaam. Ik had geluk dat de tweede finisher van de Belgen tot kilometer 25 echt bij mij bleef. En dan... Daar heb ik alleen moeten doorzetten. Dan heb ik twee Kenianen opgeraapt. Die eerste dat ik opraapte, die hebben begonnen te versnellen voor mij zojuist. Dus waardoor ik nog een beetje kon pacen aan 3:15.
20: Oh, dat is mooi.
21: Maar er stond iets te veel wind voor echt goed te zijn.
20: Ja, dat is het. Hè? Het is wel lekker weer qua temperatuur om te lopen, zeker. Maar een beetje veel wind.
21: Ja, iets te veel wind, 3 boven voor. Tot maandag was het goed en dan is de wind beginnen opkomen. En dat is jammer, want ik had graag... onder de 2:17 gelopen, maar het was eigenlijk een solo race en dat is onmogelijk dan.
20: Ja, dat is moeilijk. Wat is het Belgische record?
21: Dat kan niet.
20: Nee, dat ga je niet halen.
21: Abdi Bashir 2:03, denk ik.
20: Ah, oké. Maar toch een fijne race. Wat heb je ook veel aan de mensen die langs de kant staan?
21: Ja, zeker. Telkens als je een straat passeert waar echt een volksfeest is, dan merk je op je Garmin dat je 10 seconden per kilometer sneller loopt. Dus hoe meer volk dat komt, hoe sneller dat wij gaan. Dat is normaal.
20: Want ze schreeuwen je vooruit.
21: Ja, zeker. Daar krijg ik kippenvel van. En je voelt de benen niet op die momenten. En sommige stukken langs die fietspaden loop je echt alleen. En dat zijn mentaal toch dooddoeners, maar ik was echt blij.
20: Nu ben je dus Belgisch kampioen marathonlopen. Wat betekent dat voor de rest van het jaar?
21: Ik ben eigenlijk triatleet. Dus ik maak een uitstap naar het...
20: Oh, dit doe je er even bij.
21: Ja, ik neem dat erbij. Maar doordat ik veel fiets, is mijn motor goed, waardoor ik eigenlijk heel lang één tempo kan lopen. Ik kan heel moeilijk versnellen, maar dit is voor mij de marathon. Ik vind het soms fijner als een Ironman en ik ben echt blij. Ja.
20: Ja, dat geloof ik inderdaad, want ja, het is toch in ieder geval een eer. En jij staat in de boeken voor in de eeuwigheid. 2026, Diego, kampioen van België. En dat motorgevoel dat je dus niet zo snel kan verstellen, dat heeft misschien wel meegeholpen in het feit dat je hier vandaag hebt kunnen winnen.
21: Ja, zeker altijd. Ook in Nederland lopen is altijd een feest en... Ik heb nu in maart ook de marathon van Barcelona gedaan. Dat was ook een fijne. Maar hier in Nederland, dat is altijd feest. En ik ben blij dat het volk talrijk op straat komt. Ook mensen die eigenlijk niks met lopen te maken hebben. En dat doet ons als atleet echt heel goed.
20: Nou, Diego, wat is je achternaam eigenlijk? Want dat heb ik niet geweld.
21: Van Looy.
20: Diego van Looy, gefeliciteerd met het Belgisch kampioenschap. We gaan kijken, want er komen weer nieuwe lopers binnen natuurlijk. Zometeen de medaille nog ophalen en dan weer terug naar België. Waar woon je?
21: Ik ben van Mechelen, maar ik woon in Tremelo.
20: Kijk, Mechelen, Tremelo. Diego, die hier vandaag dus Belgisch kampioen is geworden op de marathon. Hier in Eindhoven, waar zometeen natuurlijk ook al die andere lopers nog gaan binnenkomen. Die allemaal hun eigen verhaal hebben.

0: autowerk. Toyota Professional.
1: Hey, Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
10: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
14: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
15: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
16: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
18: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
19: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
18: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
20: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
18: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Stef Special. Stef van Duinhoven.
24: Ja,

0: van Tom Jones. En dit, ja... de wereldwijde hit van Gotye.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel
2: van hier.
3: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: En ik zei het al, een wereldwijde hit, dat had hij ook. Hij had zelfs Grammy-succes met allerlei prijzen. En dan zou je verwachten dat je daarna een grote solo-carrière zou beginnen. Nee, dat wilde hij niet, dat deed hij niet, heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft nog wel wat muziek geschreven en muziek gemaakt met een pop-trio, de Basics. Het is allemaal geen, er zijn geen grote hits uitgekomen of zo. En verder, wat hij nu nog doet, is hij leidt dus een non-profit-organisatie. Dus een organisatie waarbij het niet het doel is om winst te halen. Dat heet de Forgotten Futures. Dat zit in Brooklyn, Amerika. En daarmee restaureert hij oude elektronische instrumenten. Dus hij heeft helemaal de muziek en de spotlights een beetje losgelaten... en is gewoon een beetje aan het hobbyen geslagen. Ja, dat kan ook toch? Gewoon een beetje hobbyen, dan kom je er ook. Dat wou ik zeggen. Goed, een goedemiddag. Ik zie al een hoop foto's voorbij komen van mensen die de marathon zitten te kijken... met de beentjes omhoog en de radio aan. Maar ook gewoon mensen die lekker met de hond aan het wandelen zijn. Of gewoon diamond painten, want daar is de zon ook wel een beetje voor, hè? Ja, daar heb ik geen geduld voor, dat weet je. Daar heb ik het elke week wel een beetje over. En voor de rest gewoon lekker die zondag doorkomen, toch?
1: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Bibi Rexha here.
1: De hele dag.
2: Kijk gezellig.

The Police. Now Walking on the Moon. En dan vraag ik me af, ja, zou het makkelijker zijn om op de maan hard te lopen, Walking on the Moon, of is dan toch die Eindhovense marathon een stuk moeilijker? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten alleen de mensen die meelopen. Ik zit maar op een stoeltje, hè? Ik kan er niet over meepraten. En daarvoor nog Alanis Morissette met Thank You op Omroep Brabant. Op deze lekkere zonnige dag toch wel. Hè? Het is niet al te warm. Het is geen 20, 24 graden meer. Het wordt zo'n graad of 15 vandaag. Het is lekker zonnig. Het blijft zo goed als droog in Eindhoven met de marathon. Maar ook in Brabant kan af en toe misschien een heel klein buitje vallen. Voor de rest dus inderdaad een 15 graden, een matig windje. Dus het kan af en toe wel wat wind optrekken. En voor de rest is het gewoon prima. Nou, vannacht iets koeler. Het koelt wat af. Het was een heldere nacht met een graad of 5. Nou, zometeen gaan we maar weer eens even schakelen met die marathon. Maar eerst richting de jaren 80 met de In Excess en New Sensation.

0: is dat op deze heerlijke zondagmiddag. Ja, de Marathon van Eindhoven met ruim 38.000 lopers en 200.000 toeschouwers is het weer een gigantisch evenement vandaag. En verslaggever Jan Pils die is daar aanwezig. Jan, een goedemiddag.
1: Hallo, Stef. Ja, het is ook een sensatie hier in Eindhoven, werkelijk waar. Ja, en je ziet eerst de mensen al binnenkomen die de hele marathon gelopen hebben. Waaronder Niels. Niels, je hele gezicht zit onder het zout, man. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik heb hard mijn best gedaan.
1: Ja, heel hard je best gedaan.
2: Heel hard mijn best gedaan.
1: En is het gelukt wat je wilde?
2: Ja. Het is best als alles volgens plan loopt. En dat was vandaag zo.
1: Dus. En wat was het plan?
2: Onder de 2 uur 45. En het is 2 uur 44 geworden. Dus.
1: Oh, gefeliciteerd man.
2: Dankjewel.
1: Waarom stel je jezelf zo'n grens?
2: Ja, je wilt altijd harder dan de keer daarvoor. En dan ga je in stapjes van 5 minuten vaker. Voor mij was het dit keer een stapje van 8 minuten. En ja, dat was het doel.
1: En voelt het dan ook anders? 8 minuten, het is nogal wat hè?
2: Nou, de vorige keer toen ik het probeerde, liep het tot 30 kilometer goed. En nu gelukkig tot 42 kilometer.
1: Ja, dan ben je er namelijk.
2: Ja, dan ben je er namelijk. Dus, ja.
1: Want die 30 de vorige keer, die laat.

0: Z'n 10, hoe was dat?
1: Ja, dat was afzien.
0: Ja?
1: Kwam ik niet blij over de finish, niet met een
0: lach. En nu sta je met een ongelofelijke grijns.
1: Ja.
0: En een pendaille dus.
1: Zeker weten. En een mooie dit jaar, hoor.
0: Ja? Echt, mooier dan de vorige keer?
1: Ik weet niet de vorige keer, maar ik vind hem echt top.
0: Ja, want hoe vaak heb je al meegedaan?
1: Dit is de eerste keer Eindhoven.
0: Aha, maar wel marathons dus?
1: De vierde in totaal.
0: En ja. Waar allemaal?
1: Valencia, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven nu.
0: Oh, en dit is toch het mooiste, neem ik aan, hè?
1: Eén van de mooiste.
0: En in ieder geval de snelste. Ja, hij heeft hier je persoonlijk record in Eindhoven gevestigd,
1: ja,
0: Niels.
1: Ja, ja.
0: Ja, dit ga je nooit meer vergeten.
1: Nee, zeker niet.
0: Volgend jaar terug?
1: Kan zomaar zijn.
0: Kan zomaar zijn. Ja, leuk. Hey, is dit je vriendin hier aan de kant?
1: Ja.
0: Die staat ook vol trots alles te filmen. Ja, ik kan me voorstellen. Zo'n man, die wil je toch, hè? Zo'n enorme kanjer.
2: Ja, zeker. Ja. Je kunt niet anders wensen, inderdaad. Hij heeft het top gedaan.
0: Ja, ik geloof het ook, ja. Nou ja, vanavond een beetje vertroetelen, denk ik, hè?
2: Ja, ik zal geen blokje om met hem gaan wandelen.
0: Nee, wat ga je wel doen?
2: Ik zie hem al denken aan massage. Maar ja. Of dat erin zit, dat moeten we nog maar even zien.
0: Nee, doe dat nou.
2: Ja, wie weet.
0: Ja, oké. Niels, ik heb een massage voor je geregeld.
1: Ja, dat is top. Dat is top. Dat is goed voor het herstel.
0: Ja, goed voor het herstel. Hey, veel plezier vanavond. Kom goed bij. Hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. En succes. Nee, gefeliciteerd met je nieuwe persoonlijke record dus.
1: Ja.
0: Ga het vieren, man. Zeker. Niels uit Maastricht was het, hè? Uit Maastricht, ja. En zo komen natuurlijk lopers overal vandaan. En wat ook vaak opvalt, is dat die mensen al, zeker deze die nu vooraan eindigen in de marathon van Eindhoven, die hebben natuurlijk vaak al een marathon gelopen. En vaak ook op andere plekken. Valencia, Berlijn, Barcelona, New York. Ik heb van alles voorbij zien komen. Ja, en vandaag dan Eindhoven. Op deze prachtige dag. Een lekker weertje om te lopen. Al heb ik wel begrepen van lopers dat de wind af en toe wat parten speelt. Er staat ook een vrij harde wind. En dan kun je toch iets minder hard lopen blijkbaar. Dan heb je net wat meer tegenwind. Letterlijk. Dus daardoor misschien voor sommigen een mindere prestatie. Maar voor Niels dus uit Maastricht een persoonlijk record. Fantastisch. En zo gaan er meer komen.
3: Ik vind jij ook wel een massage hebt verdiend, Jan, naar vandaag, hoor.
0: Ja. Ik ga een vrijwilliger zoeken.
3: Is helemaal goed, Jan. Dankjewel.
4: Dit is Omroep Brabant.
5: My name is Abel Tesfaye. A.k.a. The Weeknd. Elke dag, de hele dag, dit is...
6: Ja, kom even, schatje. Omroep Brabant. Geen probleem. Kom maar. Kom maar, schatje.
5: Het gevoel van hier...

0: En het must have been love. En het lijkt net alsof het zo is afgesproken, maar dat is helemaal niet waar. Maar het past wel perfect weer.
1: Bellen met Mirelle.
0: Ja, relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok. Een goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Dag, dag.
0: Hallo. Ja, we bellen elke week eventjes om iets te bespreken. En in dit geval is wel weer leuk, want ja, als je kijkt op Netflix en Videoland, er zijn zoveel series te vinden over daten, vreemdgaan, noem het allemaal maar op. Mm. Maar je hebt dus al een heel groot internationaal concept. Het programma heet Love is Blind. Dat is nu een Nederlandse versie van gekomen op Netflix. Daar kijken redelijk veel mensen naar op dit moment. En dat betekent eigenlijk dat je in een soort hotelkamer gaat zitten. Nou, die is opgedeeld door twee. Met een groot schot in het midden, waarbij je elkaar dus niet kunt zien. Dus je mag met elkaar gaan praten. Je hebt een boekje waarbij je dingen kunt opschrijven. En je gaat eigenlijk een soort blind speed daten. Dus je gaat van de ene kamer naar de andere kamer. En je ziet elkaar niet. Nou, en op een gegeven moment moet je kijken met wie heb je een klik. En als je dan tegen elkaar zegt, wij verloven. Dus je moet meteen verloofd zijn. Dan pas kun je elkaar live in het echt gaan zien. Maar er zijn dus gesprekken die na anderhalf uur al een bepaalde kant op gaan met, oh, dit is mijn vrouw en ik voel een connectie en de energie en oh, ik moet haar zien. En die zijn dan helemaal, ja, die zitten in een soort depressie als dan het gesprek wat minder goed loopt. Terwijl ik denk, je kent haar pas net. Dat kan toch helemaal niet zo snel, dat gevoel? Zo met alleen maar praten. Je ziet elkaar niet eens.
2: Jo, sommige mensen hangen er heel veel aan vast, begrijp ik, Stef.
0: Ja.
2: Jo, en daar verbaas jij je dan over. Hoe kan dat zo snel gaan, die liefde? En als ik jouw vraag goed interpreteer, dus hoe kan het zo snel gaan, maar ook op alleen maar een gesprek? Ligt daar je nadruk op?
0: Ja, want dat lijkt me toch, kijk, je hebt ook wel mensen, penvrienden of vakantievrienden, die je dan alleen even belt en dan nooit gezien hebt. Daar kan ook een connectie bij ontstaan, dat snap ik.
2: Zeker, ja.
0: Maar in 1 à 2 dagen alleen maar praten zonder elkaar te zien, kan dat echt zo snel, ja?
2: Nou, wat het denk ik heel goed kan gebeuren, is als je zo dat gesprek hebt en je haalt dus een paar zintuigen weg, dat een paar andere zintuigen, of in dit geval je fantasie, heel hard kan gaan werken. Dus je kan natuurlijk heel makkelijk projecteren op die stem die je hoort. En je kan heel makkelijk een fantasiebeeld creëren van oh, hoe die ander zou kunnen zijn. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet de werkelijkheid te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daarin kunnen verliezen in die fantasie, in oh, het voelt zo goed, maar ook misschien ik wil zo graag. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen hard van stapel lopen. Terwijl ik tegelijkertijd zit te denken, is zicht nou per se het zintuig wat je uit wil schakelen? Want ik denk als het gaat over aantrekkingskracht en als het gaat over selecteren van een partner, dat juist oogcontact zo ontzettend belangrijk is. En ja, geur. Iemand kunnen ruiken, dat zo ontzettend belangrijk is. En uiteraard is het heel fijn als je met iemand ook kan kletsen. Maar om juist dat te verblinden, zeg maar, de liefde, dat vind ik wel spannend, hoor. Oh.
0: Maar is het ook spannend? Kijk, een blind date is nog, je kent iemand niet, hè? Dan ga je met iemand afspreken die je dan pas voor het eerst ziet en dan kijk je even hoe het gaat. Maar ja, je ziet natuurlijk iemand niet. En dan kan het ook zo zijn dat je een bepaalde fantasie inderdaad in je hoofd hebt en dan zie je diegene eindelijk in het echt en dan denk je, oh, is dit het?
2: Oeps, ja, nou dat lijkt me heel confronterend. En ik kan me voorstellen dat het op onze lippen zou liggen om iemand dan oppervlakkig te noemen. Terwijl ik denk dat het juist gewoon echt ook bij het selecteren hoort. En het hoort ook bij chemie. En ik denk ook het hele spel van verleiden, daarin is ook contact heel belangrijk.
0: Ja, weet je wat het ook is? Het blijft een programma. En wat ze natuurlijk ook wel een beetje willen is drama, weet je. Dat dingen fout gaan, dat ze iemand niet knap vinden en dat ze dan hardop zeggen en dat de ander dan depressief in een hoekje gaat zitten en dan, weet je, dat er gevecht ontstaat. Dat willen ze natuurlijk allemaal, hè?
2: Oh, ja, een beetje daarna mogen koekeloeren, dat is wel lekker, hè? Oeh.
0: Zeg je dat nou, ja? Dat het wel lekker is? Ja, dat is gevaarlijk, hè? Nee. Ja, maar ja, alle programma's werken een beetje zo, hè? Met heel veel drama erbij, dan is het goed. Dan pas is het goed, hè? Ja. Goed.
2: Daar kunnen wij wel van smullen, ja. Zolang
0: wij het maar niet zijn. Zo is dat, Mirelle.

0: promoot ik wel een beetje de country music. Want ja, hallo, er moet gewoon meer country op de radio. En die Ella Langley heeft ervoor gezorgd dat de hele omslag gemaakt is. Hè. Ik bedoel, gigantische hit in Amerika. Ook in Nederland wordt die eindelijk veel gedraaid. Weer een country hit op de radio. En ja, dat zorgt ervoor dat we gewoon steeds meer country nummers gaan krijgen. En daar ben ik heel blij mee. En natuurlijk straks ook gewoon weer een andere country hit. Hè.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hey, Remo!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
12: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV... met Japoede elektrische SUV met Japans design... en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
14: Dit smaakt naar meer.
15: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
16: Met Rousseau chocolade.
17: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
18: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
17: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
19: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
0: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel! Eén kleine vertraging, niet per se op de Brabantse wegen, maar een beetje aan de randen van Brabant. Die noem ik ook nog maar eventjes hoor. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen de aansluiting met de A73 en Mook zit je op een kleine 10 minuten extra reistijd. Voor de rest, nou, lekker doorrijden en wij gaan gewoon rustig door met de muziek. Zometeen richting de jaren 80. Een one hit wonder zou je kunnen zeggen. Yes!
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis.

0: Solus. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
11: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Oh, wat een lekker beginnen. Yes, met Owner of a Lonely Heart op Omroep Brabant. En dat yes, ja, dat zullen heel veel mensen roepen vandaag. Vooral in Eindhoven, hè, met de marathon van Eindhoven vandaag. En gisteren natuurlijk ook, hè, met meer dan 38.000 lopers. Een gigantisch evenement. En Jan Pils, die is verslaggever en is de hele dag al lekker in Eindhoven. En het wordt langzaamaan, ja, overal sowieso wat drukker, denk ik, hè, Jan, hè?
1: Nou, zeker hier op het Stratum zijn. Dat is echt een uniek stukje van de marathon in Eindhoven. Want hier, ja, gaan die lopers dus over een heel smal paardje tussen al die mensen door die lekker een biertje en een drankje staan te drinken. Ik zie Jean-Pierre voorbij komen. Ik zie Ruud voorbij komen. Bas zie ik daar ook. Loet, Sander. En jij hebt een bordje in je handen. Wat staat daarop?
2: Ruud, power up.
1: Ruud, power up. En Sam.
2: Het
1: glas is nog half vol. Wat betekent dat? Ja. Ja, houdt hij daarvan een vol glas liever?
2: Nee, Sam is gewoon heel positief. Altijd glas half vol.
1: Nee. Glas half vol. Ja, ik zie jouw glas is ook nog half vol. Je staat hier met die Malibu'tje langs de kant. Al die mensen aan te moedigen. Dat is nodig.
2: Ja, ja, dat is leuk toch?
1: Ja. Ja. Hey, en jij had al een beetje contact gehad met iemand die heel goed onderweg was. Wie was dat?
3: Ja, die is al gefinished.
1: Oh, zelfs gefinished.
3: Ja.
1: Wie is dat?
3: Onder de anderhalf. Max Dekkers.
1: Max Dekkers.
3: Supergoed, Max.
1: Ja, super Max gedaan. Echt Max Power. Ja, ja, dus Max had je het verwacht.
3: Jawel, jawel. Hij wilde ervoor gaan. Het is gelukt. Dus helemaal goed.
1: Jij staat hier een beetje trots te wezen.
3: Ik sta hartstikke trots te wezen.
1: En zo staan er nog heel veel andere mensen die met biertjes en met drankjes langs de kant staan. En dat is natuurlijk heel bijzonder voor de mensen die daartussen doorlopen. Een ervaringsdeskundige van vele jaren staat hier ook langs de kant. Peer van Mol, hoe is dat om hier door die menigte te gaan?
4: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Want je bent natuurlijk op het einde van een half of een hele marathon. Maar als je dan door die straat gaat, dat is net of je de Alpe d'Huez op rijdt. Wat je wel eens op televisie ziet.
1: Ja.
4: En dat is dan net dat laatste stukje waar je dan eigenlijk gewoon naar de streep wordt geschreeuwd. Ja. En ja, dat is onvoorstelbaar. Er zijn natuurlijk heel veel leuke verhalen.
1: Ja, vertel jouw verhaal eens even, want je hebt een paar keer meegelopen.
4: Ja, 15, 16 marathons heb ik hier gelopen. En één keer was er een motorpolitie en die herkende mij. En die heeft mij mijn zwaailichten en alles door de straat op zijn gereden.
1: Want even voor alle duidelijkheid, Peer van Mol heeft hier een café heel lang gehad op het Stratumzijn. Maakt ook altijd al muziek. Want zelfs als je meerende, dan ging je nog muziek maken hier, hè?
4: Ja, meteen na afloop spelen. En dan werd ik even gemasseerd achter in het café. En

0: twee krikkeren en dan spelen tot 's nachts 12 uur.
1: Ongelooflijk, dat lukte dat nog?
0: Ja, nee, waar ik die energie vandaan haalde, dat weet ik niet. Maar het zal wel iets met bier te maken hebben gehad, vrees ik. Ja, maar,
1: er zit heel veel energie in, hè?
0: Ja, nou ja, daar zeggen ze. Dus,
1: twee boterhammen met kaas.
0: Ja, daar had ik een hele mik op.
1: Maar vandaag ook weer muziek maken. Wanneer was je laatste marathon trouwens?
0: Ja, dat is er al wel 25 jaar geleden alweer. Maar ik speel ook een marathon nou, want ik speel voor de 42e keer hier in Dikkevé. En dat is denk ik toch ook wel iets.
1: En muziek en hardlopen, dat gaat dus heel goed samen.
0: Ja, dat hoort bij elkaar. En ik heb natuurlijk internationaal ook wel wat marathons gelopen. Maar als er muziek was, dat is altijd speciaal.
1: Nou, vandaag hier dus bij de Bierprofessor. Mensen, als je nog zin hebt om live muziek te horen en naar de marathon te kijken, moet je hier zijn. Peer, zet hem op straks. En neem nog een paar boterhammen met kaas, zou ik zeggen.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, zo is het hier, John.

achter elkaar, zou je kunnen zeggen. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Mwah. En ook nog Another met Talk To You op Omroep Brabant. En weet je, veel nummers die krijgen wat populariteit. Het kan zijn dat het gewoon een heel goed liedje is en het mond-op-mond reclame een beetje op gang komt en dan iedereen het nummer wil gaan luisteren. Of natuurlijk tegenwoordig met sociale media, als het daar een beetje veel gedraaid wordt, dan wordt het opgepikt. Maar ja, soms kan een serie of een serie ook wel meehelpen aan de populariteit van een liedje. Want deze hit was er, maar Grey's Anatomy, de ziekenhuisserie, gebruikte deze. En ja, toen werd het nog beter.

Snow Patrol, Chasing Cars. Ja, en die ziekenhuisserie Grey's Anatomy die ervoor heeft gezorgd dat dit liedje dan toch wel weer wat groter werd. Een aantal jaren geleden is dat alweer hoor. Maar het is wel een gigantische serie hoor, die Grey's Anatomy. Die loopt al 22 seizoenen. Er komt nog een 23ste seizoen aan. En het is eigenlijk de moeder van alle ziekenhuisseries die ooit gemaakt zijn. Hebben altijd wel een kleine inspiratiebron in die serie zitten. Hè? Hartstikke goed. Dat is een vette serie hoor. Kleine vertraging nog, eentje in Brabant, of eigenlijk daarbuiten, ja, aan de randen van Brabant, die tellen ook wel mee, hè. Op de N271 Nijmegen richting Venlo, tussen de aansluiting met de A73 en Molenhoek, zit je op een kleine 10 minuten. Voor de rest, gewoon lekker doorrijden op deze, nou ja, het is niet al te zonnig, we zijn natuurlijk die 22 tot 24 graden gewend afgelopen week. Nee, het is gewoon lekker fris, een graad of 15, wel flink wat zon. Af en toe wat wolken. Er kan misschien een heel klein mini-mini buitje vallen. Maar voor de rest is het gewoon een droge dag. Vanavond dan koelt het wel een stuk af. En krijgen we een heldere nacht met ongeveer een graad of 5. Dan gaan we ook nog maar eens even wat kiezen uit die top 1976. We gaan ook nog even richting de Marathon van Eindhoven. En naar Blondie.

0: Maroon 5 en Sugar. Daarvoor nog Blondie, Heart of Glass op Omroep Brabant. Op deze heerlijke zondagmiddag. Ik hoop dat je het een beetje rustig aan kunt doen vandaag. Niks moeten, hè? Alles mag op zo'n zondag. Nou ja, er zijn wel een hoop mensen die het ook niet moeten. Hè? Doen het allemaal omdat ze het leuk vinden, omdat ze het voor een goed doel doen en ook omdat ze gewoon een prestatie willen behalen. De marathon van Eindhoven en onze verslaggever Jan Peels, die is daar al de hele ochtend, hele middag. Jan, goedemiddag, hallo.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Ja, de marathon van Eindhoven is een marathon vol verhalen natuurlijk. Ik kwam net een vrouw tegen, die was verkleed als vee. Ja, ze is ondertussen haar medaille aan het ophalen. Halve marathon gelopen voor de 10e keer. Ze zei, ik liep hier vandaag als vee omdat ik alleen maar vrijheid voelde. Ik heb namelijk pas gescheiden van mijn man na een relatie van 15 jaar. Toxische relatie, zei ze zelf. Oh. En nu voel ik vrijheid en loop ik hier met mijn veeënpak door de straten van Eindhoven te rennen. En wat blijkt, zo'n veeënpak, dat trekt enorm aan, want ze had een biertje gekregen en nog een andere lekkere alcoholische versnapering. Nou, ze was er super blij mee en ze kwam hier met een grote glimlach over de finish. En datzelfde geldt voor deze twee dames die hier voor mij lopen. En dat zijn niet de namen die hier op... Jij bent helemaal geen Roel, hè?
2: Ik ben geen Roel.
1: Ja, wie ben je wel?
2: Ik ben Roos.
1: Je bent Roos. Maar in ieder geval met een R en jij bent?
2: Ellemieke.
1: Ellemieke en Roos. Zeg, jullie hebben ook de hele marathon volbracht en lopen een beetje uit de heik, hoe was het?
2: Ja, het was gezellig. Ja, ze heeft het super goed gedaan.
3: Ontzettend goede haas.
1: Oh, jij was de haas.
2: Ja.
1: Ellemieke was de haas en Roos moest er achteraan rennen. Maar even leg eens even uit, want hoe werkt dat dan als haas en loper? Want ja, jullie komen dan toch uiteindelijk tegelijk over de finish.
3: Ja, nou, daar is jij heel goed in.
1: Ja, maar wacht even. Maar haas, waarom win jij dan niet als je toch haas bent?
2: Omdat het haar eerste is. Moment of to shine.
1: Ja, the moment to shine. Dat is om, jij wordt dan geholpen.
3: Ik ben blijkbaar geholpen. Ja, ik ben zeker geholpen.
1: Nee, maar was het een doel dat jullie met z'n tweeën opgetrokken zijn?
3: Ja, zeker.
1: Vertel.
3: Nou, we werken samen en ik zei dat ik deze ging doen. Toen zei ze, nou, dan haast ik je. Toen zei ik, is goed. Leuk. Nou, zodoende.
1: En dan weet je ook van, dat komt goed als Ellemieke dat doet.
3: Ja, ik heb vertrouwen in haar.
1: Ja?
3: Het zou wat zijn als ik geen vertrouwen in haar had.
1: Ja, want vertel, wat is jullie relatie?
3: Collega's.
1: Collega's. In?
3: En vriendinnen.
1: En vriendinnen.
3: Ja.
1: Waar?
3: Sorry?
1: Waar?
3: Waar wij werken.
1: Ja?
3: Rova.
1: Zeg me helemaal niks.
3: Rova Health. Nee, snap ik.
1: Okay.
3: Maar in de gezondheidssector.
1: Ook in de gezondheidssector. Dus dan weet je hoe gezond lopen ook kan zijn. Maar zo'n marathon, dat vergt ook wat van je lijf natuurlijk. Hè? Is dat wel gezond?
3: Nou, als je daarna even goed rust pakt, dan moet het goed komen. Maar dan moet je wel even rust pakken.
1: Ja, ja. En dan hoe ziet dat eruit, zo meteen die rust?
3: De bank liggen, beentjes omhoog, niks doen.
1: Nou, ga ervan genieten, komt Roos. Goed. Ja, en ben je een beetje blij met je tijd dus ook?
3: Het doel was sub 4 en volgens mij hebben we nu 3. 45 of zo?
2: Ja, 3:46. Zo.
1: 3:46. Maar loop jij dan de hele tijd op je klokje te kijken?
2: Een beetje wel, ja.
3: Deed het supergoed.
1: Ja, ze deed het supergoed. Nou, jullie lopen er nog behoorlijk fris bij, vind ik dan eigenlijk nog. Voelt het ook zo?
3: Nou, niet per se.
1: Dat is alleen maar uiterlijke schijn.
3: Ja, de uiterlijke schijn is er. Ik heb me wel beter gevoeld.
1: Heb je wel eens beter gevoeld. Nou, ga lekker met de beentjes op de bank, alle twee. Geniet ervan en succes en veel. Ja, fantastisch dat jullie het gedaan hebben, deze marathon uitgelopen. Want John, moet jij er ook... Stef, moet jij er ooit aan denken?
0: Kan John wel nadoen als je wil, hoor, ja.
1: Nee. Ja, man, ik ben hier ook al de hele dag bezig. Voor mij is het ook een marathon, hè. Dus, zou het iets voor jou zijn, ja. Stef?
0: Zeker niet, Jan.
1: Zeker niet. Ja, voor mij ook niet, hoor, moet ik zeggen.
0: Maar ben jij wel iemand die sportief een beetje bezig is en af en toe wandelt? Of zit er ook eigenlijk niet in?
1: Wandelen elke dag, want ik heb een hond, dus ik moet sowieso een paar keer per dag naar buiten. En ook sportschool, dat dan weer wel. Maar ik heb hele slechte knieën. Ik heb zwakke knieën, zou ik maar bijna zeggen. En als ik ga hardlopen, dan is het alsof er een soort schuurpapier tussen mijn knieschijven zit. Daar moet ik niet aan beginnen.
0: Of je moet een keer lopen, hè? Gewoon wandelend.
1: Ja, wandelen, dat zou prima kunnen. Maar de dokter heeft al gezegd, ja, nee, hardlopen, dat is niet echt iets voor jou. Blijf maar lekker gewoon wandelen. Dat is ook heel goed namelijk. Wandelen, als je maar een beetje in beweging blijft, ja, dan kun je ook gezond blijven. Dus dat doe ik dan maar.
0: Zeker,
1: maar die mensen die ik hier allemaal binnen zie komen, ja, die hebben toch echt wel een hele prestatie achter de kiezen. En de ene ziet er wat beter uit dan de andere, moet ik eerlijk bekennen. Want er hangen ook mensen hier over die dranghekken heen. Dan denk ik, oh, als dat nog maar een keer goed komt. Maar ook die blijven gelukkig op de been. En als ze even uitgehangen zijn, dan strompelen ze dan weer richting de plek waar ze de medaille kunnen afhalen. En uiteindelijk een paar honderd meter verder richting het 18 septemberplein. Daar staat de familie ze op te wachten. En dan worden ze geknuffeld en dan is er emotie. En dan denken ze van potverdorie, we hebben het toch maar weer mooi gedaan, die marathon van Eindhoven.
0: Dat kun je wel zeggen. Heel goed. Jan, dankjewel. Tot straks weer. En we kunnen natuurlijk alles volgen op omroepbrabant.nl. Maar ook als je de tv aanzet, dan kun je alle lopers zien lopen. En voor de rest hou zeker de radio aan. Dan krijg je ook alles mee op deze dag van de Eindhovense Marathon. Oh.

0: Kun je ze lekker meezingen deze, hè? Takka lekker boom, boom, boom, boom. Walk the Dinosaur en daarvoor nog Taylor Swift.
1: Het top 1976 team.
0: Normaal gesproken hebben wij een top 900, hè, Omroep Brabant. Alleen afgelopen jaar vanwege het jubileum een top 1976. En we gaan nu weer een team vormen. Jij met de drie andere luisteraars gaat bepalen wat wij nou gaan draaien uit die lijst. En dan is het eigenlijk heel simpel. Je mag een getal gaan appen tussen de 0 en de 9. Dat kun je doen via 06-573-28203.
1: Het top 1976 team.
0: En dan vorm jij zometeen met drie andere luisteraars een team. En die bepaalt welk nummer we uit die lijst gaan halen. Dus het is gewoon blind kiezen. Het kan een liedje zijn die we al gehad hebben of die er nog aankomt. Maar gereed uit. Ik zou zeggen, stuur gewoon even een appje met een getal tussen de 0 en de 9. Dan moet het goed komen en dan gaan we zometeen na tweeën eens even er eentje uit te vissen. Goed, even tot rust komen dan met Sam Smith en Stay With Me.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
10: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Eén kleine vertraging, niet eens in Brabant, maar aan de randen van Brabant, dus ik noem hem toch maar even, is op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen de aansluiting met de A73 en Mook zit je op 10 minuten extra reistijd. Voor de rest, lekker doorrijden en een goede middag. Fijn dat je om op Brabant aan hebt staan. We gaan lekker muzikaal de zondag doorkomen. En zo meteen beginnen we en gaan we verder met de Four Tops, Don't Walk Away. Dat is moeilijk met de marathon vandaag.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
14: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
17: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
19: SVK Benelux.
18: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Sophia Nzau, om het precies te zeggen, met Mwaki op Omroep Brabant op deze lekkere zondagmiddag. Ik hoop dat je het rustig aan doet. Het is goed weer, ook voor de lopers in Eindhoven bij de Eindhovense Marathon. Ja, het is wel wat frisjes, fris windje hier en daar, maar het is wel gezellig. En vooral als ik Jan Pils mag geloven, want die staat er al een hele dag. Hè?
1: Je mag Jan Peels altijd geloven, Stef, want het is gezellig. En als ik het zeg dat het gezellig is, dan is het gezellig. En dat kunnen Linda en de Katelijn bevestigen. Is het gezellig?
2: Nou, heel gezellig.
1: Het is supergezellig, hoor je het?
2: We hebben heerlijk gelopen, heerlijke sfeer in de stad. Super,
3: ja,
2: super.
3: Eén groot feest.
1: En Katelijn en Linda lopen in hele mooie fluoriserende gele hesjes. En daar staat op vandaag pijn, morgen trots. Vertel, jullie lopen ook met een doel, hè?
2: Ja, wij lopen met een doel. Wij lopen, ja, de rest moet nog finishen, denk ik.
1: Maar wat zijn jullie zijn met meer?
2: Ja, we zijn met z'n 12 denk ik zo ongeveer. Ja, en sinds, wat is het, 3 jaar lopen wij voor Stephanie, een vriendin die er helaas niet meer is.
1: Oh, ja. En dat is Feline.
2: Nee, dat is Feline. Stephanie.
1: Ja. Oh, Stephanie. Ja. Wat is het verhaal van Stephanie?
4: Stephanie is een paar jaar geleden helaas overleden. En we hebben eigenlijk nu met z'n allen bedacht dat we ieder jaar voor haar en voor alle anderen die met klotenziekte, kanker te maken hebben, lopen. En we halen ook ieder jaar geld, zamelen we in voor het goede doel, voor het KWF. En we lopen met een hele groep om iedereen te steunen en om te denken aan haar nog.
1: Ja, en wat denk je dan onderweg?
4: Nou ja, we denken aan van alles. En je denkt natuurlijk ook aan je doel van vandaag. Maar vooral ook, ja, het is een mooie gedachte en mooie loop om samen te zijn nog even met elkaar. En
1: ja, want dan is er elk jaar is het weer een beetje bij natuurlijk.
3: Zeker. En dit is een quote van haar dochter, hè?
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. En hoe hebben jullie het gedaan? Ging het een beetje?
4: Ja, we hadden eigenlijk geen doel, maar we hebben heerlijk gelopen. 1:53 geloof ik. Ja. Dus lekker en gewoon, ja, gezond en heerlijk fris en fruitig over de finish.
1: Ja, ja, ik had alleen je zeggen, het is één groot feest, want dat is het, hè?
3: Echt, vanaf Struip, de route was nu wel anders, hè? Maar vanaf Struip, echt genoten. Het was zo leuk, zoveel mensen langs de weg, alle support. Het was echt, ja, het was heel leuk.
1: En dan nog even terug naar dat laatste stukje daar op het Stratumzeind. Ik heb het al proberen uit te leggen aan mensen hoe dat is. Maar hoe is dat als loper om daar tussen die menigte die daar staat te roken, te drinken, weet ik wat ze allemaal doen?
3: Het is het laatste stukje van je energie. Hey! Het laatste, we hebben een interview.
1: Ja, zo gaat dat.
3: Het laatste stukje van je energie en er staan zoveel mensen. Het is ook al een beetje benauwd, maar ja, het is zo leuk. Ja,
1: maar het helpt wel om het
4: Het helpt wel en iedereen roept je naam en iedereen is aan het feesten. Ja, dat doet heel veel. Ja, super. Dus wij gaan nu ook even feesten.
3: Ja, we gaan biertje pakken.
1: Ja, natuurlijk biertje pakken, want het is gezellig, Stef. Biertje pakken, want zo kan het. Linda en Katelijn, heel veel plezier nog. Ja, zo gaat dat hier in Eindhoven, Stef.
0: Proost, Janne.
1: Nou, ik niet, hè? Linda en Katelijn.
0: Je moet nog werken, hè? Ja, precies.
1: Zeker.

0: Even lekker op de zondagmiddag tot rust komen, hè, met R.E.M. en Everybody Hurts.
1: Top 1976 team.
0: Zo, we gaan eens even kiezen. Een team vormen, dat doe jij met de drie andere luisteraars. En we gaan een getal en een nummer kiezen uit die top 1976 van de afgelopen jaar. En er kwamen een hoop reacties binnen. Dank je wel daarvoor. Het is altijd een kwestie van Ine, Mine, Mutte. En dan kom je op een getal uit. Ja, zo simpel is het. En daarmee gaan we naar die hele mooie lijst.
1: Het top 1976 team.
0: En in dit geval kwamen wij met Peter, Loek, Paul en Sandra. Die stuurden de getallen 1, 2, 3 en 7. Ja, en dan kom je op nummer 1273 uit. Sorry, 37. Hey, kun je getallen lezen of niet dan, jongen? Dan vind je op 38 Dance With Me To The End, Leonard Cohen. Maar ook Buddy Holly met That's By The Way. That's By The Day. Jeetje, Mina. We doen het gewoon even opnieuw. We gaan even naar de hele mooie lijst.
1: Het top 1976 team.
0: En dan vinden wij op 1237, ja, een liedje wat past bij van alles en nog wat. Het is een liedje wat je ook zeker niet vaak hoort op de radio. Maar hij is ontzettend leuk en gezellig en lekker. En een beetje over het randje, een beetje erotisch. Een beetje tegen de randjes aan het drukken. Wat dacht je van de Vliegende Panthers, de Kassameisjes en Houdoe? Dankjewel voor het appen.

0: een hele hoop reacties kreeg ik van mensen die zeggen... oh, lekker deze een keer en een tasje kost 35 cent. Ja, inmiddels is dat 12,50 euro per tasje, denk ik, hè?
1: Omroep Brabant. Het

al 30 weken lang in de top 40, maar inmiddels gezakt naar nummer 10. De Balza en Magnetic op Omroep Brabant op deze heerlijke zondagmiddag. Het is heerlijk, want je kunt overal lekker doorrijden. Ja, ook wel een keer fijn, toch? En qua weer zitten we rond de 15 graden. Het is een frisse dag vandaag, maar ook een fris windje voor de mensen op de marathon in Eindhoven. Krijg je ook wel eens te horen dat de wind toch wel wat ijzig is. Maar voor de rest is het wel droog. Af en toe wat wolkenvelden, maar ook een flink zonnetje. Vanavond dan koelt het af. Is het lekker helder en daardoor koelt het dus nog sneller af. Omdat alle lucht en alle warmte lekker weg kan. Dus het wordt een graad of 5 vannacht. Zo, een goede middag. We gaan richting Adele zometeen. Even lekker een beetje zwoel. Someone like you, maar eerst de passade.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Radio Gaga. En daarvoor nog Adele, Someone Like You op Omroep Brabant. Ik zit hier voor me uit al een hele middag te kijken naar de tv. Die hebben wij ook aangezet op Omroep Brabant natuurlijk. Want daar zien we allerlei lopers voorbij lopen, al de hele dag bezig. En ook Jan Pils is de hele dag bezig aanwezig in Eindhoven. Hi Jan, hallo.
1: Ja, als je goed hebt opgelet, dan heb je ook Luc en Mark voorbij zien komen op de camera bij Omroep Brabant. Want ja, ze hadden iets meer dan 3 uur gelopen als zijnde van de halve marathon. Maar als je even als ik even daar op het bord kijk, dan zie ik dat de hele marathon al meer dan 5 uur onderweg is. Mart, je moet er toch niet aan denken?
2: Nee, daar moet je niet aan denken, nee.
1: Ja, jullie hebben de halve marathon gedaan, hè?
2: Ja, en ik ben heel blij dat ik klaar ben.
1: Ja, je bent toch heel blij dat ik klaar ben. Even beschrijven, hoe ziet hierbij staan? We staan in de stad van PSV Eindhoven en deze twee jongens uit Tilburg lopen in vol ornaat van het Willem II-shirtje uit Tilburg natuurlijk.
3: Ja, ja. Vertel. Ja, vorige week of 2 weken geleden hebben we voor de 3de keer op rij de Ten Mans natuurlijk gelopen in onze eigen stad. En ja, nu dachten we toch een keer iets groter, halve marathon. En ja, dan natuurlijk wel in het mooiste shirt van het land.
1: Ja, natuurlijk. Het Tilburg shirt. Maar eventjes, de 10 miles en nu dit weer. Dat gaat allemaal zomaar achter elkaar door.
3: Ja, eigenlijk is het ooit begonnen met onze vrienden. Die geloofden niet dat we de 10 miles konden rennen. En toen hebben we dat toch 3 jaar geleden bewezen. En nu dan dit ook. Ja, dus dat is
1: Nou, dit gaat jullie vrienden helemaal versteld staan, Mart. En hoe ging het?
2: Ja, het ging over het algemeen best goed. We hebben dit keer iets meer op tactiek gelopen. We probeerden hetzelfde tempo aan te houden. Niet te hard van start en niet te veel afzwakken op het einde. En over het algemeen ging dat best goed, dus we zijn wel tevreden, ja.
1: Mart ging niet te hard van start. Nou, dat moet natuurlijk goed gaan, want dat is het inderdaad. Je moet je goed voorbereiden.
3: Ja, wel goed voorbereid. Ja, een paar keer getraind.
1: Nadenken in ieder geval.
3: Ja, precies. En de meeste op karakter gelopen eigenlijk, hè.
1: Ja. En wie zijn die vrienden? Lopen die ook?
3: Nee, die hebben nog weinig kilometers in de benen.
1: Geen meter?
3: Nee, eigenlijk niks, nee.
1: Oké. Okay.
3: Nee, jammer, ja.
1: Maar jullie zijn wel een inspirerend voorbeeld natuurlijk voor ze om dat juist wel te doen. Want als je hier om je heen kijkt, ja, iedereen kan het, zou je zeggen.
2: Ja, zou ik ook zeggen, ja. Ik zou zeggen dat ze het gewoon moeten doen, ja. Maar
1: nodig ze maar uit.
2: Ja, ze zijn moeilijk te motiveren.
1: Ja, okay. Hoe heten ze?
2: Ja, er zijn er veel.
1: Oh, oké, maar wie zijn de belangrijkste?
3: Ja, Chris, Cas, Max vooral. Max volgend jaar, die is erbij.
1: Max komt erbij.
3: Ja, en Sam. En dan met z'n 7e gaan wij volgend jaar de Ten Mans lopen. Dat is bij deze afgesproken hier.
1: Ja, dat is bij deze afgesproken.
3: Ja, dus als ze het horen, we zullen het een keer terugluisteren. Dan,
1: ja, zeker.
3: Die zijn er volgend jaar bij, hoor.
1: En jullie zijn in ieder geval voldaan en trots met je medaille hier van de halve marathon.
3: Ja.
1: En je kan iedereen aanbevelen dus.
3: Ja, en dan snel weer terug naar Tilburg.
1: Ja, is het zo?
3: Nou,
1: liever niet naar Eindhoven?
3: Nee, liever niet, maar het is gezellig, prima.
1: Het is gezellig. Ook deze mensen, Stef, je hoort het weer, ook deze mensen vinden het weer gezellig. Mart en Luc hebben een gezellige dag gehad in Eindhoven. Net zoals al die andere duizenden lopers die hier vandaag geweest zijn. En niet te vergeten, al die honderdduizenden die vandaag langs de kant gestaan hebben. Heel veel plezier nog, Luc en Mart. En doe ze de groet in Tilburg, hè?
3: Yes.
1: Doei. Stef, dat was het.

Bill Withers, Lovely Day, de man met de eeuwige adem. Hè? Die heeft de longen van een olifant, denk ik, inmiddels. Je luistert Omroep Brabant en ik zei het, hè, ik ga nog even een country plaatje voor je draaien. In dit geval Morgan Wallen, speciaal voor de game GTA 6 heeft hij deze gemaakt. Love

0: Morgan Wallen, Last Thing You Need op Omroep Brabant tijdens deze heerlijke zondag. En waarom is hij heerlijk? Nou ja, omdat er een gigantisch sportevenement bezig is. Natuurlijk in Eindhoven. De marathon van Eindhoven en ook de hele dag daar al aanwezig is Jan Pils. Ja, het loopt langzaam op zijn einde, denk ik, hè?
1: Ja, het loopt een beetje op het einde, want sinds vanmorgen 8:30 zijn er al mensen aan het rennen. Dus dat betekent dat ze al heel lang aan het rennen zijn. En de mensen van de hele marathon die vertrokken om 9:30. En die zijn zo'n beetje nu allemaal zo'n beetje binnen. Maar en de laatste die dan binnenkomen, ja, dat is echt soms drama als je het ziet hoe ze over de finish komen. Meer dood dan levend bijna. Maar oké, ze hebben het volbracht en zijn trots uiteindelijk dat ze toch die medaille hebben kunnen weten te bemachtigen. Laten we hopen dat iedereen veilig en gezond hier over de finishlijn gaat komen van deze 42e marathon in Eindhoven. Een succesvolle editie, kan ik wel zeggen. Want het was vandaag een fantastische dag. Goede temperatuur om te lopen. Hier en daar was het een beetje harde wind. Dus dat hield de lopers dan weer een beetje tegen. Maar uiteindelijk zie je hier iedereen toch ook wel heel trots en gelukkig over die lijn komen. En ik zag ook hier even kijken dat ze Giovanni... Nee, jij bent helemaal niet Giovanni, maar je had het over je schoenen.
2: Joyce, maar ik ben al geïnterviewd.
1: Jij bent ook Joyce, ja. je had goede schoenen, hoor ik.
2: Ja, nou ja, ik heb de afgelopen 2 weken allemaal blaren gelopen. Met mijn Hyrox-wedstrijd en met Tim Hals in Tilburg. En toen bleek dat ik uiteindelijk de verkeerde sok aan had. Maar nu heb ik een goede sok aan.
1: En je hebt het gehaald.
2: En ik heb 1,51. Dus
1: nou, fantastisch.
2: Ik ben dik tevreden.
1: Nou kijk, weer zo'n tevreden loper die met een grote smile hier richting de uitgang gaat van deze 42e editie, zo gezegd. Volgend jaar, dan is er weer eentje. En dan zijn we er met Omroep Brabant absoluut weer bij.
0: Hartstikke fijn. Jan Pils, dankjewel. Hè. En nou mag je ook even lekker gaan zitten, denk ik, hè?
1: Ik ga ook even zitten, want ik heb ook toch best wel veel stappen gezet, mag ik zeggen.
0: Ja, denk ik ook. Jan, dankjewel.
3: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
16: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
17: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
20: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Inmiddels 3:03, een hele goede middag. Hoi, luister naar Omroep Brabant. Fijn dat je erbij bent. We gaan muzikaal de zondag een beetje doorkomen op de dag. Dat je als het goed is geen dingen aan het doen bent die moeten, maar die mogen. Want we gaan een beetje relaxen vandaag en dan morgen pas moeten weer dingen. Hè? En zometeen, There Must Be an Angel uit de jaren 80.
24: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
2: Heijn. Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
6: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
7: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
6: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Alex Warren en Before You Leave Me op Omroep Brabant. En je bent ook ooit kind geweest, toch? Iedereen is ooit kind geweest. Weet je, het is gewoon heerlijk, wonderlijk. Je mag van alles doen. Je hebt niet zoveel verantwoordelijkheden. Je mag gewoon lekker je eigen ding doen. Nergens over nadenken. En op een gegeven moment, ja, weet je, dan moet je gaan zorgen maken over allerlei dingen die in het leven spelen. Moet je je gaan gedragen als een volwassen, verantwoordelijk iemand. En het punt dat juist heel logisch nadenken al het creatieve een beetje in de weg zit. En de passie in de weg zit. Dat is dan net precies waar Supertramp deze plaat over heeft gemaakt. The Logical Song. Die hoor je nu.

0: Kelly Clarkson, Because of You. En daarvoor nog Sienna Spyro. Ja, we zijn helemaal tot rust gekomen, hè? En als je vanavond ook nog tot rust bent gekomen en even op die bank neerploft, of je denkt we gaan nog even naar de bioscoop.
1: De filmtip in 1 minuut.
0: Elke week geef ik je een klein tipje mee, want ik ga nou eenmaal heel vaak naar de bioscoop. Ik hou van films en series. En in dit geval heb je in de bioscoop Heart of the Beast. En dan hoor ik je denken, oh, dat klinkt een beetje heftig en heel veel actie. Valt allemaal wel mee. Het is een film met Brad Pitt. Het gaat over een soort survival film, want hij stort neer met een vliegtuigje samen met zijn oorlogshond, waarmee hij heel lang in het leger heeft gezeten. Daar is hij uitgestapt en uiteindelijk moet hij uit die wildernis zien te komen samen met zijn hond. In heel die film zitten in totaal 3 acteurs. Dus het is echt een hele rustige, gevoelige film, waarbij je ook mee kunt leven met die ene persoon die je dus steeds blijft zien. Het is emotioneel, het is spannend. En vooral het einde zorgt er eigenlijk wel voor dat je 100% zeker een traantje wegpinkt. Het is gewoon een film waarvan je kunt genieten. Je geniet van de natuur, je geniet van de spanning. En ook vooral naar waar gaat de film naartoe. En ja, Brad Pitt is gewoon een gigantische grootheid in die wereld, hè? Dus The Heart of the Beast, mocht je nog naar de bioscoop willen en dit spreekt je aan, zou ik er zeker heen gaan.

Hoe warm wordt het vandaag? Nou, niet zo warm. Nee, een graad of 15 vandaag met flink fris windje ook in de provincie. Ja, flink wat bewolking ook, maar ook flink wat zon en het blijft droog. Op een heel klein plekje kan in Brabant nog een heel licht buitje vallen, maar voor de rest moeten we het daarmee doen. Vanavond en vannacht dan koelt het af, wordt het een stuk helderder en een graad of 7. Zo, heb je zin in een beetje, nou ja, actie zou ik niet willen zeggen. Is het echt rock? Is het echt? Nee, niet echt. Nou ja, het is ABBA, dat wel.

0: Gloria Estefan, Oya Mi Canto op Omroep Brabant. En afgelopen vrijdag kozen wij de nieuwe tipplaat. Een plaat waarvan wij zeggen, hey, die moet je horen, die moet je luisteren, die is goed, die hoor je extra vaak. En in dit geval is dat Leo Alkemaar, die natuurlijk al wel langer muziek maakt. En Nol Havens van VOF de Kunst, samen De Horizon, is de tipplaat.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
3: Ik ben al veel te lang beneden en niemand ziet hoe diep ik zit.

Havens en Leo Alkmaar, die hoor je dus extra vaak deze week met de horizon. Je luistert naar Omroep Brabant. Zometeen langzaamaan gaan we richting Hubert Mol. Maar eerst nog even deze meneer uit Canada, Shawn Mendes.

0: the right.
1: Wat van met The Right Side One op Omroep Brabant. Ja, ik moet een beetje lachen, want hij is er weer natuurlijk. Ja. Huubert Mol.
2: Ja, wederom een goede
1: middag. Hallo, heeft u goed geslapen?
2: Zie ik er zo niet uit dan?
1: Nou ja, een beetje walletjes onder de ogen, hè?
2: Ja, maar...
1: Of is dat gewoon de leeftijd? Kan ook, is, hè?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik zie mezelf niet.
1: Nee?
2: Nee, jullie kijken naar mij.
1: Maar kijk jij niet vaak in de spiegel even voordat je het huis uit gaat?
2: Ja, ik kijk al een keer in de spiegel. En dat is dan ook niet echt iets om van te zeggen van... Nou, daar word ik heel blij van.
1: Nee.
2: Dus ik kijk zo goed mogelijk.
1: Je mag er zijn, hoor, Hubert. Gewoon
2: ja,
1: positief.
2: Maar toch, weet je wel. Maar ik heb wel sinds kort een crèmpje voor de wallen.
1: Ja, een crèmpje?
2: Zeker, ja. Voor het gezichtje. Ja, met SPH. Met,
1: is dat op aanraden van iemand anders? Of,
2: Nee, nee, gewoon zelf. Dat ik gewoon goed voor mijn huidje wil zorgen. Dat moet je ook doen.
1: Kijk.
2: Zeker jij? Goed.
1: Ja, zeker ik, ja. Voor hetzelfde geld. Ik heb over een jaar al wallen, denk ik.
2: Ja, je moet jezelf gewoon goed onderhouden.
1: Doen we. Ja,
2: dat heeft de zaken.
1: En wat je ook goed moet onderhouden is de radio.
2: Ja, ik wou zeggen, goed, dat heeft de zijde. Ja, de radio zo meteen. Ik heb weer een mooi gevulde iCloud ben ik tegengekomen. Ik heb leuke dingen gevonden waarvan ik dacht van... nou, dit is een moeite van delen waard, dus dat ga ik zo meteen doen.
1: Ja, geen gekke bijzondere gastenbelletjes muziek.
2: Nou, ik ben wel dol op de band Forestera. Ik weet niet of je wat zegt. Ik heb een paar keer al eerder gedraaid, ook in Brabants Bond. En ik dacht van, daar moet ik eens even over bellen, want ze hebben een nieuwe platen uit. Die vind ik heel leuk.
1: Nou, gaan we dat doen.
2: En dat delen we ook dus.
1: Hubert, veel plezier.
2: Dankjewel hoor.
1: En wat mij betreft, een fijn weekend. Fijne zondagavond moet ik zeggen. En tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikkens specialist.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde

0: podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit
5: voordelig en snel.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
8: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
10: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
9: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenu.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux.
15: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Is Omroep Brabant. Met nu
19: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: En dit is dan maar het eerste liedje.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Goedemiddag.
2: Huub Bermol.
0: En van harte welkom. 2 uur lang ruimschoots aandacht voor alles wat uit Brabant komt. Dialect in het Engels, in het Duits. Het maakt niet uit, maar het is allemaal van ons.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermol.
3: Omroep Brabant.
0: En daar hoort dan ook een Tiësto bij. Groen licht voor Red Lights.

En wees alvast een klein beetje voorbereid, want het schiet in dit programma echt alle kanten uit. Maar één ding hebben ze dus gemeen, dat heb ik verteld aan het begin van dit programma, dat ze allemaal in Brabant komen. Daar is een nieuwe plaat uit van Rondé. Paradijselijk. Hemels product. Paradise.

0: Voor de liefhebber geef ik nog maar even de informatie. Ze hebben pas een EP'tje uitgebracht en daar staat het op.
1: Trots op onze eigen muziek. Dit is Van Brabantse Bodem met Hubert Mol.
2: Omroep Brabant.

0: Zeed, Aisha en soms wil ze wel eens liedjes schrijven met onze eigen Fleming. En dat wil wat zeggen, want die gaat niet met iedereen om de tafel zitten. Dat weet ik haast wel zeker. De Brabantse band Forresterra heeft een nieuwe single uit, Mr. Fantastic. En er komt ook een album uit, dus even bellen met Leonard Chloe. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zeg even voor mijn helderheid, want ik heb jullie al een paar keer gedraaid, maar niet iedereen is bekend met jullie. Wat zijn jullie voor een band?
1: Nou, wij noemen onszelf een indie powerpop band. Dus veel invloeden van de Beatles, maar wij geven daar ons een eigen draai aan. Dus met wat net iets misschien stevige gitaren dan je hoorde in de Beatles tijdperk, maar nog steeds de mooie koortjes en melodieën van dus de Beatles. Verpakt in een net wat moderne jasje.
0: En nou ja, ik heb wel slechte voorbeelden gehoord, zou ik zeggen.
1: Dat zou ik ook zeggen, ja.
0: Ja, precies. Maar hoe lang bestaan jullie nu inmiddels dan?
1: Wij brachten onze eerste muziek uit in 2021. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit een soort van jubileumjaar is. 5 jaar dus.
0: Maar jullie hebben al iets meer met de Beatles, want jullie hebben ook in de Cavern Club hebben jullie gestaan, begrijp ik?
1: Dat klopt, ja. Wij werden vorig jaar uitgenodigd om daar te spelen en dit jaar mochten we daar ook weer optreden. Ja, dus dat was echt heel bijzonder, want wij dachten ook eerst echt van, nou, het zal wel niet echt zijn, dat mailtje. Maar dat was een festivalbaas en die organiseert een festival in de Cavern Club jaarlijks. En die vroeg eigenlijk van, ja, willen jullie daar ook spelen omdat jullie zo duidelijk inderdaad die Beatles-invloeden ook hebben in jullie muziek? Wij dachten van, nou ja, als dit inderdaad echt is, dan let's go. We gaan er gewoon naartoe.
0: Nou zijn we heel wat jaren verder, maar zijn de Beatles invloeden daar nog een beetje voelbaar als je daar bent, als je daar optreedt?
1: Ja, ik zou zeggen van wel, ja. Ook in die straat, als je daar rondloopt, alle cafés en zo, ja, de Beatles is daar een beetje de volksmuziek. Dus wat je hier hebt in Nederland met André Hazes, dat zijn de Beatles eigenlijk in Engeland.
0: Nou lijkt me dat ook meteen inspiratievol.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, bedoel, in die periode dat we daar waren, dat was denk ik een weekje of zo, toen heb ik echt ontzettend veel ideeën opgedaan. En gewoon als je gewoon luistert naar de mensen om je heen wanneer je daar rondloopt, dan doe je al inspiratie op, omdat die heel veel van die gevleugelde uitspraken hebben die je dan zelf nooit in Nederland hoort en je denkt van, oh, wat grappig inderdaad, daar kunnen we iets mee doen.
0: Nou is Mr. Fantastic jullie nieuwe single, die is net uitgebracht. Wat zijn nu daaromheen de plannen? Wat ga je nog allemaal doen?
1: Nou, dit is dus de eerste single van een nieuw album wat op de plank ligt. En dat album gaat Slow Road to Ruin heten en dat gaan we volgend jaar uitbrengen. En dus daar komen dus nog meer singles vanaf. Dus dit is dan het startschot, zeg maar. Maar we hebben daar hele grote plannen rondomheen. We willen ook weer een nieuwe release show inderdaad spelen. Dus wat dat betreft, er komt nog heel veel moois aan.
0: Ik ben benieuwd, we gaan jullie nu draaien. Mr. Fantastic, Leonard Chloe, dankjewel en succes met alles. En we komen zeker bij jullie terug, dank je.
1: Yo.

Nog een keer een genadeslag. Komt-ie. Dat is hem, mooi. Bij de bakkers op de kaai, afkomstig van de WC Experience. Jullie weten dat ik uit Brabant kom en daar ben ik ook bieren trots op. Daar komt ook Rudy de Kwelje vandaan. En die kennen we weer van Brainbox, maar ook van Masada. Speelt hij mee en hij schreef ook voor Masada. En volgend jaar wordt hij, ik ben 80 jaar zelfs. Alvast een klein feestelijk voorproefje hier met een liedje van Masada dat heet Latin Dance.

0: Ze neigen naar de jaren 70, maar ik vind ze op hun best wanneer ze wat meer country georiënteerd zijn. En dat waren ze hier met Standing on the Corner. Het was de band Tip Jar.
1: Een rondje van de zaak.
0: Een rondje van de zaak betekent gezelligheid. Twee liedjes voor je achter elkaar gedraaid. Het ene is van Rens van Doren, Natuurtalent. Zo heet het liedje dan. En de rest, daar moet je maar over oordelen. En de nieuwe plaat van René Schuurmans heet Perfecto. Alsof hij zo uit de toppers komt.

0: je hier niet bent.
1: Een rondje van de zaak.
0: Iemand die mij zo goed kent. Bless you.
2: Familie op één. Vrienden op twee. Maar zonder haar.

Het is heel slim bedacht. Natuurtalent Rens van Doorn. Dus dat wordt iedere keer met elkaar geassocieerd. En soms zou je kunnen denken, nou ja, daar bedoelen ze misschien Rens mee. En dat is dus marketingtechnisch verantwoord gedaan. Nieuw is de band 4 to 10. Ja, ik zeg band, het is een 23-jarige jongen uit Den Bosch. Maakt hip-hop en ook R&B. En dit is zijn gloednieuwe plaat. Luister naar Running Wild.

Het is een beetje als het Nederlandse leger, hè, dat ooit is bang, bang, bang, bang moest roepen. Dit is boom, boom, boom van de Venger Boys. Ook een knaller. Het lag in een lade van Peter Koelewijn. Een liedje in het Engels. Zo waren er meer in het Engels gezongen. Maar het liedje waar ik het nu over heb is het liedje You're Growing Older, Papa. Je wordt ouder, papa. Rob Stenders, collega Lizek Rob Stenders, die wist daarvan. En die zei tegen Peter Koelewijn, je moet dat gewoon uitbrengen, joh. Maar nou komt het leuke. Het is ook nooit echt uitgebracht, omdat destijds Peter Koelewijn, toen hij begon met zijn carrière, Engels zong. En dat mede ging zijn van, Peter, dan moet je niet doen, joh. Je Engels is niet zo goed. Geen goede uitspraak. Doe dan gewoon Nederlands. En dus is hij Nederlandstalig gaan zingen. Maar uiteindelijk is er wel ooit een plaat gemaakt om toch misschien internationaal wat te kunnen breken. En daar is dit het, in ieder geval, een soort van getuige van.

Je wordt ouder, papa, van Patrick Koelewijn in het Engels. En dat kun je ook tegenkomen in dit programma van Brabantse Bodem. Het laatste liedje voor dit eerste uur, uur 2, komt eraan. Dat is nog tot 6 uur te beluisteren. Blijf je erbij?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
7: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
13: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
14: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
16: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
21: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
21: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
24: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical. Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free. De vrijheid om te kiezen voor dit programma van Brabantse Bodem.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nou zeker.
1: Dit is van Brabantse Bodem.
0: Precies, met
2: Huub Bermel.
0: En juist, dat ben ik. Van harte welkom nog tot 6 uur te beluisteren.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermel.
3: Omroep Brabant.
0: Heb je even voor mij? Kan ik die vraag stellen? Misschien beter als het gebeurt door Frans Bouwman.

Het is een heel gezelschap dat hier Frans Bauer ondersteunt bij een liedje wat hij al veel eerder heeft uitgebracht. Heb je even voor mij. Saskia van Oerle was zangeres van de band Tambourine. High Under the Moon was de grote hit, maar zij bracht ook solo wat uit onder de naam Van Orley.

Afkomstig van de VOF, de kunst en band die al ruim 40 jaar bestaat. En nog steeds hele leuke liedjes maakt. En er zijn ook artiesten waarvan ik niet altijd doorheb dat ze meer doen dan ik besef. Neem bijvoorbeeld Iris Penning. Ik denk dat ze af en toe maar een liedje maakt en dat ze af en toe even zichzelf laat horen. Wat blijkt, ik kom haar tegen op Instagram, ik kom haar overal tegen. Ze doet heel veel, maakt hele mooie liedjes. Luister bijvoorbeeld naar deze. Er wordt altijd ergens gedanst.

0: ik vind dat ze een hele mooie stem heeft. En ik deel haar graag met jullie, deze Iris Penning. Er wordt altijd ergens gedanst.
1: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.
0: Daar straks al even kunnen beluisteren met Boom Boom Boom. Nu een cover van Typical Tropical. Going to Barbados. Ik heb het over de Venga Boys, maar dan We Going to Ibiza. Hoe anders?
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Onzichtbaar, zo heet het liedje. Het is van Bart van Loon. En gelukkig, dat kan ik wel stellen, het was hoorbaar.
1: Muziek met een zachte G.
0: Kom van Hein Augustijn. Gruwelijk smoor. Dat zegt genoeg.

Het hoort allemaal thuis hier in Van Brabantse Bodem. Als het maar in Brabant komt, of het nou een zachte G heeft of een harde G. Als het maar Brabant is, zij, Roos en Spruit, heeft ook niet echt een zachte G. Maar het is toch hartstikke Brabant.

Je wil er misschien niet meer aan terugdenken. Nee, ik heb het over de coronatijd. Wat was dat, de toestand? Als je daar nu op terugkijkt, dat we allemaal met mondkapjes opliepen en dat we uit elkaar moesten blijven en dat we niet zoveel konden. Maar O'Gene, die zaten thuis muziek te maken voor ons. Dat deden ze met de zogenaamde corona-sessions. En zo deden ze bijvoorbeeld ook een liedje van Dolly Parton, Jolene.

0: En geloof niet dat ze het echt allemaal op plaat hebben uitgebracht, maar het was wel leuk om te luisteren naar ze. En het was ook leuk om binding te houden met O'Gene. Jolien, hier was het de, ja, ze noemde dat ook volgens mij de Isolation Session, Isolation Version. Dat was ook een benaming.
1: Hey, ik ben Gino Graus en ik ben dol op het Brabantse product. Daarom kies ik voor Van Brabantse Bodem op Omroep Brabant.

Hij kwam hier al toen hij heel erg jong was. En toen zei hij van, ik wil nederpop maken. Nou, die richting gaat het wel een klein beetje uit als we luisteren naar deze op heterdaad betrapt. Gino Gauss, het liedje heet gewoon heterdaad overigens. Doris D, ik dacht, doe maar.

Thursday van Ernst Jans en de rest. Henny Vriend en zo, dat weet je allemaal wel. Mark Blomstiel komt ook van de Rock Academie Tilburg. Wat dat betreft zijn we gezegend met die Rock Academie. Woont tegenwoordig in Amerika en praat ook een klein beetje zo voortaan. De Brabantse tongval is weggevallen. Hier is hij met This City Tonight.

Mark Blomsteel. Zo zeg je dat dan maar. Dus zit hij toen uit. Regelmatig te vinden in Brabant Hallen wanneer er weer een Western Experience is. En dan is het toch hartstikke Brabants wat daar allemaal gebeurt. Erik Meesie komt uit Eindhoven eigenlijk. Heeft een nieuwe plaat uit en is razend populair. Hier, in dit programma. Maar vooral op TikTok. Wat ik ook probeer.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen?
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Thanks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Nou, Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier.

hebt een nare droom gehad.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9:00 vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volgende week, een week lang,
0: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Utrecht naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn elementen.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit